0: Nee, schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
1: Ah, super. Allee.
0: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
1: Ah, dan is het gewoon.
0: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
1: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
0: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de

0: Mis niets van Rockwerchter live. Vanaf donderdag 2 juli op VRT Max.
1: Dit jaar stream je ook volledige concerten live op VRT Max.
2: Powered by KBC.
3: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
2: Clara, live.

0: 6 uur, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De vertrouwenscentra hebben meer dan 11.000 meldingen gekregen over kinderen en jongeren die vorig jaar verwaarloosd of mishandeld werden. Dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor. Ruim een derde van de kinderen is het slachtoffer van emotioneel geweld of verwaarlozing, maar ook het aantal meldingen over fysiek geweld neemt toe. De vertrouwenscentra komen handen tekort, zegt Tim Stroobans van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.
1: Dat zijn echt recordcijfers, ook voor ons. Dat is een stijgende trend die zich al jaren aan het verzetten is. En ook dit jaar hebben we meer meldingen ontvangen. En in de voorbije maanden hebben wij ook echt noodmaatregelen moeten nemen in alle regio's. En noodmaatregelen, dat betekent heel concreet dat wij minder meldingen konden ontvangen. Dat wij nog strikter moesten zijn op waar we wel en niet hulp kunnen bieden.
0: Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee belooft dat de Vlaamse regering extra geld zal vrijmaken. In Maasmechelen in Limburg is een man van 25 uit Hasselt verdronken in de Maas. De man was met vrienden gaan zwemmen in die rivier, zegt Laurien van der Heijden van het parket.
2: De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden verder te kunnen kaderen. Waarin dat het voorval...
0: De man was met vrienden gaan zwemmen in die rivier, zegt Laurien van der Heijden van het parket.
2: De exacte omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Eventuele getuigen van het voorval die zullen ook verhoord worden door de politie om medeomstandigheden...

0: 150 doden geteld en meer dan 4.300 gewonden. En er zijn ook nog tienduizenden mensen vermist. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met de Belg Hugo Broos als coach met 0-1. In de 8e finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen. Hugo Broos had voor het WK laten uitschijnen dat hij zou stoppen als coach, maar lijkt nu toch te twijfelen omdat het zo'n leuk WK was.
1: We will take the decision in the next days. But yeah, it was a nice World Cup and it will not be an easy decision. But saying now I stop or I go, that I can't.
0: Broos zal de komende dagen een beslissing nemen. De dag start bewolkt met hier en daar een regenbui. Daarna opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden. Aan zee halen we 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen in het centrum tot 25 graden. En woensdag krijgen we geleidelijk aan meer wolken en kans op regen. Ook dan halen we tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: 7 uur, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Veel meer Vlaamse kinderen zijn vorig jaar slachtoffer geworden van verwaarlozing of geweld. Het treinverkeer tussen Leuven en Brussel is verstoord. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. De vertrouwenscentra hebben meer dan 11.000 meldingen gekregen over kinderen en jongeren die vorig jaar verwaarloosd of mishandeld werden. Dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor. Ruim een derde van de kinderen is het slachtoffer van emotioneel geweld of verwaarlozing, maar ook het aantal meldingen over fysiek geweld neemt toe. De vertrouwenscentra komen handen tekort, zegt Tim Stroobans van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.
1: Dat zijn echt recordcijfers ook voor ons en dat is een stijgende trend die zich al jaren aan het verder zetten is. En ook dit jaar hebben we meer meldingen ontvangen. En in de voorbije maanden hebben wij ook echt noodmaatregelen moeten nemen in alle regio's. En noodmaatregelen, dat betekent heel concreet dat wij minder meldingen konden ontvangen. Dat wij nog strikter moesten zijn op waar we wel en niet hulp kunnen bieden.
0: Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee belooft dat de Vlaamse regering extra geld zal vrijmaken. Vanaf september zijn alle Vlaamse steden en gemeenten verantwoordelijk voor de buitenschoolse opvang. En daardoor zal die opvang duurder worden. In heel wat gemeenten is dat nu al het geval. Volgens oppositiepartij PVDA is er niet genoeg geld uitgetrokken voor de overheveling. Vlaams parlementslid Lise van de Kastelen van PVDA geeft een voorbeeld uit Gent.
2: In Gent zien we bijvoorbeeld dat de naschoolse opvang, als je vroeger je kind van 4:30 tot 6:30 ongeveer in de opvang liet, betaalde je afhankelijk van de school €2,20 of €1,80 per kind. Maar die prijs stijgt nu naar €4 per kind. En dat komt natuurlijk op een grotere factuur voor ouders, waardoor je al gauw op €120 per maand komt voor de opvang van één kind in de naschoolse opvang.
0: In Maasmechelen in Limburg is een man van 25...
2: afhankelijk van de school €2,20 of €1,80 per kind. Maar die prijs stijgt nu naar €4 per kind. En dat komt natuurlijk op een grotere factuur voor ouders, waardoor je al gauw op €120 per maand komt voor de opvang van één kind in de naschoolse opvang.

0: Gem en Zaventem rijden de treinen over 2 in plaats van 4 sporen. Het drukke verkeer naar Brussel krijgt tijdens de ochtendspits naar het werk voorrang. De treinen richting Leuven worden omgeleid. Er zijn vertragingen mogelijk tot 20 minuten en enkele ritten zijn ook geschrapt. De hinder zal wellicht nog de hele voormiddag duren. In het Jubelpark in Brussel is tot na middernacht gefeest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. Het feest kostte bijna 5 miljoen euro. Liene Koman was erbij.
1: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
2: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is iets super Amerikaans.
1: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster in het Tassignon.
3: Speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
1: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
4: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevierd. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
1: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
0: Door de overvlucht van die Amerikaanse vliegtuigen op het feest was er zo'n 20 minuten geen vliegverkeer mogelijk op de luchthaven van Zaventem. Volgens de luchthaven heeft dat tot wat kleine vertragingen geleid, maar was de impact al bij al beperkt. In Venezuela, een land in het noorden van Zuid-Amerika, hebben de reddingsdiensten het voorbije weekend nog 33 mensen levend van onder het puin gehaald na de dubbele aardbeving van vorige week. Er zijn intussen al 1450 doden geteld en meer dan 4300 gewonden. Maar het aantal doden kan nog sterk oplopen, want tienduizenden mensen zijn nog vermist. De Nederlandse correspondente Nina Jurna is in Caracas en het valt haar op hoe solidair de bevolking is.
5: Mensen die komen uit hele andere buurten hier naartoe om eten te brengen. Bij de mensen die dus in die tentjes leven, maar ook bij de reddingswerkers. Mensen die zelf een helm en een schep pakken en zeggen we willen meewerken om wat kunnen we doen. Dus het is ongelooflijk veel solidariteit onderling bij een bevolking die natuurlijk al ontzettend veel over zich heen gekregen heeft de afgelopen jaren met crisis op crisis en nu dit.
0: En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met de Belg Hugo Broos als coach met 0-1. Het verslag is van Geert Heremans.
6: Canada gaat verdiend naar de volgende ronde. In een vrij flauwe wedstrijd waren de betere kansen zeker voor Canada, dat wel tot in de toegevoegde tijd moest wachten op het verlossende doelpunt van Eustachio. Het Zuid-Afrika van Hugo Broos was te zwak en kon enkel dreigen met schoten van op afstand. Dit zou dus het laatste kunstje kunnen geweest zijn voor de 74-jarige Hugo Broos, hoewel dat nog niet helemaal zeker is. Wel zeker is dat Canada na deze 0-1 zich als eerste geplaatst heeft voor de 8e finales tegen Nederland of Marokko.
0: De dag start bewolkt met hier en daar een regenbui, daarna opnieuw droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen in het centrum tot 25 graden. Dit nieuws begon bij de vertrouwenscentra. Die centra hebben vorig jaar meer dan 11.000 meldingen gekregen over kinderen en jongeren die verwaarloosd of mishandeld werden. Dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor. De Vlaamse regering belooft extra geld. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
8: Een uurtje later dan anders, want vanaf vandaag schakelen we hier bij Clara officieel over op het zomerritme. En dat het zomer is, daar bestaat na vorige week absoluut geen twijfel meer over. Maar gelukkig, de komende dagen wordt het toch al iets minder warm. Dus hopelijk kunnen we dan weer slapen zonder eerst de diepvries leeg te halen. Het is 7 over 7. Goedemorgen.

Een goede start van deze maandagochtend met Joseph Haydn en het eerste deel uit zijn 11e pianoconcerto door Leifove Andsnes en het Norwegian Chamber Orchestra. En de zomervakantie begint pas woensdag, maar u weet het, hier bij Clara zijn we er altijd graag goed op tijd bij. Dus bij ons begint de vakantie vandaag al een beetje en daarover vertel ik u zo meteen alles.

0: Mit dem grünen Lautenbande en daarvoor Morgengruß. Twee liederen van Franz Schubert door bariton Samuel Hasselhorn. En ik hoop dat u deze zomer wat tijd heeft om erop uit te trekken.
1: Hidden Gems.
0: Want wij gaan de hele zomer lang samen met u op zoek naar de mooiste hidden gems. Bijzondere verborgen plekken dicht bij huis. Maar daarvoor hebben we ook uw hulp nodig. Dus kent u zo'n hidden gem? Een stille tuin, een vergeten museum of een prachtig uitzicht? Laat het ons zeker weten via VRT Max. Want wij verzamelen deze zomer alle beste hidden gems hier in eigen land op één kaart. Die kaart kan u terugvinden op VRT Max. En ook wij delen natuurlijk onze beste tips. En Olaf Grondelaars die bijt vandaag de spits af met zijn hidden gem.
2: Iedereen lijkt stiller te zijn als hij binnengaat. Het eerste wat je ziet zijn een aantal brugjes die over een vijver gaan. Vanuit de lucht gezien is dat blijkbaar de vorm van een schildpad. Rechts is een kleine waterval en voor de rest zie je bamboe en een paar bankjes. Mijn hidden gem ligt in Oostende. Daar hebben ze een Japanse tuin aangelegd. Een heel kleine, intieme Japanse tuin. En je moet goed zoeken om hem te vinden, maar als je hem gevonden hebt, het is heel erg de moeite. Verwacht er geen groot landschap van. Het gaat over een grote bouwplaats van een huis, een 25 aren ongeveer. De waterlelies staan nu in bloei. Dus dan zie je daar zelfs vogels die aan het water komen. Je hoort geflapper van duiven die langskomen. Er zitten kooi in het water en die staarten hoor je soms wel eens slaan. Dan hoor je ineens water. In elke hoek gebeurt er wel iets anders. En ik zeg, er gebeurt iets anders. Maar er gebeurt eigenlijk niets. En dat maakt het nu net zo bijzonder. Als ik probeer te herinneren wanneer ik er de eerste keer was. Dat is misschien 20 jaar geleden of zo, denk ik. En ik ben er al talloze keren geweest ondertussen. Ik heb er een paar bijzondere momenten meegemaakt. Onze dochter, haar communiefoto's voor haar plechtige communie hebben we ook daar gemaakt. Het was ook meteen duidelijk van toen we zeiden van, oh, waar gaan we die foto's maken? Ah, dat moet in Oostende. Ah ja, dat moet daar. Dat was een heel bijzonder moment. Dat is we bekijken die ook nog regelmatig. Ja, je voelt hoe je meegroeit eigenlijk. Hoe je door in die tuin te zijn ook bewust wordt van je eigen leven en hoe je dat vooruit gaat. En de tijd lijkt daar ook iets anders te zijn. Lijkt daar zo wat, ja, minder tastbaar te zijn of zo. Dus de tijd verstrijkt gewoon. Voor je het weet, zit je daar een uur.
0: Olaf Grondelaars over zijn hidden gem, de Japanse tuin in Oostende. De ideale plek misschien om deze zomer ook een beetje verkoeling te gaan opzoeken. Maar dus, heeft u ook zo'n hidden gem, een mooie plek waar u graag komt? Deel die tip dan nu via VRT Max, want wij pinnen alle tips op één grote kaart, zodat u deze zomer op ontdekking kan gaan in eigen land. En daar kan u zelfs nu al mee beginnen, want op onze kaart staan al heel wat mooie tips. Dus ga zeker eens kijken op VRT Max.

Ja, zo smaakt die eerste koffie toch veel beter. De Franse gitarist Kevin Sedicki met Mornings. En de muzikanten van het Philadelphia Orchestra, die hebben duidelijk al een paar espresso's op, want zij zitten al aan de finale uit de eerste symfonie van Florence Price.

0: En we zijn allemaal wakker, zeker na deze finale uit de eerste symfonie van Florence Price door het Philadelphia Orchestra. En zo werd het 7:30. Sophie Verbrugge, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Sophie, wat zit er deze ochtend vooraan in het nieuws?
1: Wel meer dan 11.000 kinderen en jongeren zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van verwaarlozing of mishandeling. Dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor. De Vlaamse regering belooft extra geld voor de vertrouwenscentra. Er zijn ook problemen met het treinverkeer tussen Brussel en Leuven door een beschadigde bovenleiding. Heel wat treinen hebben vertraging en er zijn ook treinen geschrapt. De hinder zal wellicht nog de hele voormiddag duren. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met de Belg Hugo Broos als coach met 0-1. In de 8e finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen. De dag start bewolkt met hier en daar een regenbui. Daarna opnieuw droog en zonnig weer bij temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: In de morgen schrijft Joris van der A over de Mechelse politie. Eerder raakte bekend dat hij jarenlang jobstudenten verkeersovertredingen heeft laten vaststellen en verbaliseren. In de heisa die daarover is ontstaan bedient burgemeester Bart Somers zich van pure demagogie. Want het is allemaal zo erg niet. Daarom is het tijd dat minister van Binnenlandse Zaken Ken Teyn nu dat Mechelse politiedossier naar zich toetrekt. Begin februari heeft de Raad van State een vernietigend advies uitgebracht over de plannen van de federale regering om de BTW te hervormen, herinnert Christophe Willock zich in de Gazet van Antwerpen. We zijn nu bijna 5 maanden verder en een oplossing lijkt nog steeds niet in zicht. De regering moet hier dringend knopen over doorhakken, want de activering van langdurige zieken en de hervorming van de pensioenen zullen niet voldoende zijn om de begroting op orde te krijgen. Van het staakt het vuren gedurende 60 dagen, zoals het in het raamakkoord tussen de VS en Iran staat gestipuleerd, is niet veel in huis gekomen, besluit Dominique Klaas intussen in het Belang van Limburg na de aanvallen heen en weer het voorbije weekend. U ziet het al gebeuren, maandag gaan de prijzen voor ruwe olie met een ruk omhoog en de brandstofprijzen aan de pomp zullen volgen. We blijven dus gebukt gaan onder dat kruidvat in het Midden-Oosten. Voor wie nog twijfelt of het smartphoneverbod op school wel zo'n goed idee is, een bevraging van de scholierenkoepel biedt uitsluitsel, weet Pieter Lesaffer dan weer in het Nieuwsblad. De resultaten maken duidelijk dat dit een zeer goede keuze was. Het is een aansporing om op dat pad verder te gaan en zo wordt die schermvrije generatie stap voor stap misschien toch ooit een realiteit. Melissa de Prater van Vooruit keert terug naar de Vlaamse regering, stelt Timmy van Diepen tot slot vast in het laatste nieuws, na haar moeilijke zwangerschap. Maar de staat waarin ze die Vlaamse regering aantreft, het is een ploeg die zo al niet uitblonk in daadkracht, maar de afgelopen weken flinke blauwe plekken opliep. Het is maandag 29 juni en dat waren de krantencommentaren.

0: Il Gardellino. Voor hun nieuwste album doken ze in de muziek van de Duitse barokcomponist Christoph Graupner. En dit was een van zijn symfonia's onder leiding van Florian Heirik.
1: Espresso.
0: Wat is melancholie? Jammer dat we het niet meer kunnen vragen aan John Dowland, want de Engelse componist was er een echte meester in. Samen met zijn luid en zijn liederen maakte hij van weemoed een echte kunst. Maar over de rest van zijn leven is helaas weinig bekend. Zelfs waar of wanneer hij geboren werd, weten we eigenlijk niet. Maar wat we wel weten, is dat het dit jaar precies 400 jaar geleden is dat hij overleed. En daarom zetten we hem deze zomer in Espresso extra in de spotlights. En we beginnen vandaag met een van zijn grootste hits. Flow, my tears.

Een stevig potje halen dat lucht soms op. Sopraan Ruby Hughes en luitist Thomas Dunfer met Flow My Tears van John Dowland. En wist u dat er verschillende soorten tranen bestaan? 7 om precies te zijn. En als u graag wilt weten welke, luister dan zeker eens naar onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Want in een van de afleveringen van dit seizoen hebben Sander en ik het over Dowland. Of zoals Sander hem ook noemt, de Ed Sheeran van de Renaissance.

Ja, iedereen had het de afgelopen week alleen maar over de zon, dat je bijna zou vergeten dat er ook nog een maan bestaat. Dus dit was een klein eerherstel. Rémy Gignet met het eerste deel uit de Mondscheinsonate van Beethoven.

Het Kubin Quartet in een strijkkwartet van Carl Nielsen. En de Amerikaanse schrijver Melville kennen we bijna allemaal van één boek, Moby Dick. Maar hij schreef nog veel meer natuurlijk. En Compagnie Marius brengt nu zijn laatste roman op het podium, The Confidence Men, of in het Nederlands De Grote Oplichters. En daarover praat ik straks met actrice Waas Gramsers.

0: 8 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Veel meer Vlaamse kinderen zijn vorig jaar slachtoffer geworden van verwaarlozing of geweld. Het treinverkeer tussen Leuven en Brussel is verstoord. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Meer dan 11.000 kinderen en jongeren zijn vorig jaar het slachtoffer geworden van verwaarlozing of mishandeling. Dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor, zegt het Vlaams Expertisecentrum voor Kindermishandeling. Ruim een derde van de kinderen is het slachtoffer van emotioneel geweld of verwaarlozing, maar ook het aantal meldingen over fysiek geweld neemt toe. De vertrouwenscentra komen handen tekort om iedereen te helpen. Vlaams minister van Welzijn Caroline Gené zegt dat er extra geld wordt vrijgemaakt.
1: Vandaag financieren we 10 miljoen euro voor de vertrouwenscentra kindermishandeling en we doen daar nu toch een substantieel bedrag van 1,5 miljoen euro bij. Dan moeten de centra in staat stellen om meer kinderen en jongeren te kunnen helpen, om meer meldingen ook sneller te kunnen opvolgen en ook om onze hulpverleners die elke dag op het terrein staan nog beter te ondersteunen.
0: Vanaf september zijn alle Vlaamse steden en gemeenten verantwoordelijk voor de buitenschoolse opvang. En daardoor zal die opvang duurder worden. In heel wat gemeenten is dat nu al het geval. Kinderen moeten voortaan ook zinvolle activiteiten kunnen doen tijdens de opvang, zoals muziek of sport. Maar volgens oppositiepartij PVDA is er niet genoeg geld uitgetrokken voor die hervorming, zegt Vlaams parlementslid Lise van de Kastelen.
2: Voor zo'n kwalitatieve buitenschoolse opvang met goede personeelsnormen, met goede personeelsvoorwaarden, met kwalitatieve opvang voor het kind, hebben we minstens 334 miljoen euro nodig. Als je natuurlijk maar 200 miljoen euro voorziet, dan stelt je de steden en gemeenten ook wel een beetje voor de vraag, ja, hoe ga je dat organiseren, hoe ga je dat oplossen? En ja, in de praktijk zien we vandaag dat die factuur vooral wordt doorgeschoven naar de ouders.
0: In Maasmechelen in Limburg is een man van 25 uit Hasselt verdronken in de Maas. De man was met vrienden gaan zwemmen in die rivier om even af te koelen. Waarschijnlijk kwam hij in de problemen door het stijgende water. Het treinverkeer tussen Brussel en Leuven in Vlaams-Brabant is ernstig verstoord door schade aan de bovenleiding bij Zaventem. Het drukke verkeer naar Brussel krijgt voorrang. De treinen richting Leuven worden omgeleid. Er zijn vertragingen mogelijk tot 20 minuten en enkele ritten zijn ook geschaad.

0: Mechelen en Aarschot. Dus met andere woorden, de ochtendspits deze maandag zal heel ernstig verstoord verlopen voor de treinreizigers.
1: In het Jubelpark in Brussel is tot na middernacht gefeest voor de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Het evenement was een initiatief van de Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White. Hij liet het park afsluiten en had duizenden gasten uitgenodigd. En het feest kostte bijna 5 miljoen euro. Liene Koolman was erbij.
2: Het Amerikaanse volkslied klinkt door het Jubelpark. De gasten appreciëren de typisch Amerikaanse sfeer.
3: Het is heel uitgesproken bombastisch, dus ja, het is super Amerikaans.
2: Premier De Wever wijst in zijn speech op de historisch goede banden tussen België en de Verenigde Staten. Ons land geeft de VS een kristallen vaas cadeau voor de 250ste verjaardag. En van de Antwerpse diamantsector krijgt president Trump een gouden ring met diamanten, zegt woordvoerster Ine Tassignon.
4: Speciaal ontworpen ring die eigenlijk een beetje de samenwerking zeg maar, en de belangrijke economische relaties tussen de Antwerpse diamantsector en de Verenigde Staten symboliseert.
2: De gasten zijn het lang niet allemaal eens met het beleid van Trump, maar dat lijkt vanavond bijzaak.
5: Het is zeer belangrijk, 250 jaar. En ook, ik heb altijd dat gevierd. En ondanks die moeilijkheid met het politieke klimaat.
2: Oude Amerikaanse vliegtuigen, een droneshow en vuurwerk maken het feest compleet.
1: Door de overvlucht van die Amerikaanse vliegtuigen op het feest was er zo'n 20 minuten geen vliegverkeer mogelijk op de luchthaven van Zaventem. Volgens de luchthaven heeft dat tot wat kleine vertragingen geleid, maar was de impact al bij al beperkt. In Zuid-Azië heeft Pakistan opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd net over de grens in Afghanistan. Daarbij zijn tientallen doden en gewonden gevallen. Pakistan heeft het over 29 uitgeschakelde terroristen en zegt dat er ook grondoperaties zijn uitgevoerd. Aanleiding was een reeks terreuraanvallen in Pakistan door rebellen die met de Taliban in Afghanistan samenwerken. Afghanistan en Pakistan vechten al sinds vorig jaar en bij die gevechten zijn al honderden doden geteld. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. In de 8e finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen. De Belgische coach van Zuid-Afrika, Hugo Broos, had voor het WK laten uitschijnen dat hij zou stoppen als coach, maar lijkt nu toch te twijfelen na het leuke WK.
6: We will take the decision in the next days. But it was a nice World Cup and it will not be an easy decision. But saying now I stop or I go, that I can't.
1: Broos wil dus de komende dagen een beslissing nemen. Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden vandaag. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperatuur in het centrum tot 25 graden. Dit nieuws begon bij de vertrouwenscentra. Die centra hebben vorig jaar meer dan 11.000 meldingen gekregen over kinderen en jongeren die verwaarloosd of mishandeld werden. Dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor. De Vlaamse regering belooft extra geld. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd.
8: Na 25 jaar komt het legendarische Elvin Ailey American Dance Theater terug naar België. Een mix van moderne klassiekers en vernieuwende choreografieën waarin erfgoed en hedendaagse creaties samenkomen. Het dansevent van 2026. Van 1 tot en met 4 oktober in Vors Nationaal. Tickets en info stagemagic.be. Samen met Clara.
7: Espresso. Met Clara de Dekker.

Zo mooi kan het leven soms zijn. Zelfs op een maandagochtend met violist Renaud Capuchon en het thema uit La Vita e Bella. En tenor Jonas Kaufmann die maakt deze ochtend nog mooier met een nummer dat in 1958 maar vierde werd op het Eurovisie Songfestival, maar daarna wel uitgroeide tot een echte wereldhit. Dus zing gerust mee, er is maar één woord dat u moet kennen. Volare. Volare.

0: blu, dipinto di blu.
1: En daarmee zit u voor de rest van de dag in uw hoofd. Jonas Kaufmann en Volare van Domenico Modugno.

En zo kon er nog wel even doorgaan. Anthony Romaniuk met Perpetuum Mobile van de Britse componist Simon Jeffs. En deze muziek schreef Händel ook toen hij liever in Londen was. Zijn oratorium Jephtha. En het is een van de mooiste arias daaruit. Wafter Angels Through the Skies.

De fluwelen stem van Mark Padmore met Wafter Angels Through the Skies uit het oratorium Jephtha van George Frederick Handel door de English Concert.

0: De Vals Scherzo van Peter Tchaikovsky door de Duitse violiste Julia Fischer en het Russian National Orchestra. Het is 8:30 en Sofie, er zijn blijkbaar problemen met het treinverkeer deze ochtend.
1: Ja, klopt, tussen Brussel en Leuven om precies te zijn. En dat komt door een beschadigde bovenleiding in Zaventem. Er zijn treinen geschrapt en verschillende treinen hebben 20 minuten vertraging. En de problemen die zullen nog de hele voormiddag duren. Meer dan 11.000 kinderen en jongeren zijn vorig jaar ook het slachtoffer geworden van verwaarlozing of mishandeling. Dat is een stijging met 4% tegenover het jaar daarvoor. De Vlaamse regering belooft extra geld voor de vertrouwenscentra om iedereen te kunnen helpen. En op het WK voetbal dan heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met de Belg Hugo Broos als coach met 0-1. In de 8e finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen. De dag start bewolkt met hier en daar een regenbui, daarna opnieuw volop zon en temperaturen tot 27 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.

Labadine van Marin Marais, live in onze toetsstudio door een van onze twintigers van dit seizoen, de orbespeler Stan Geudens. En ik vind het altijd een beetje vreemd als kinderen of jongeren elkaar bro noemen, maar bij deze muzikant mag dat gerust, want het is gewoon zijn naam, Jacob Bro, een Deense gitarist, en dit is een van zijn eigen nummers, Heroines.

0: Thomas Morgan op contrabas, Joey Barron op drums en gitarist Jacob Bro met Heroines. En ik weet niet of u van 1 april grappen houdt. Want dan is De Grote Oplichter, de nieuwe voorstelling van Compagnie Marius, zeker iets voor u. Goedemorgen, Waas Gramser van Compagnie Marius.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zeg Waas, jij maakte en speelt mee in de voorstelling. Mm-hmm. Ben jij iemand die van 1 april grappen houdt of ze zelf uithaalt?
1: Heel lang geleden denk ik dat ik er nog één heb meegemaakt. Uitgehaald volgens mij zelfs nooit.
0: Goed, ik hou er helemaal niet van, dus goed om dat te horen. Maar ja, in jullie voorstelling die jullie nu hebben gemaakt gaat het wel nog een pak verder dan Onschuldige Grappen. Want jullie vertrekken van de laatste roman van Melville. Dat mm-hmm. is niet Moby Dick, maar wel de Confidence Man. Mm-hmm. Wie is die Confidence Man of de Grote Oplichter in het Nederlands?
1: Het is eigenlijk iemand die aan boord stapt op de Mississippi-boot en daar allerlei gesprekken aangaat met mensen waarin hij het vertrouwen test van de mensen in zijn medemens.
0: Oké.
1: Ja, en het is eigenlijk, hij wordt in het begin aangekondigd als er hangt naast de kapiteinshut een affiche waarop een geheimzinnige boerenbedrieger gesignaleerd wordt waarvoor de passagiers moeten oppassen. Mm-hmm. En over zijn bedrog wordt gezegd dat het een hoogst origineel talent in zijn soort is, al wordt niet gezegd wat die originaliteit precies inhoudt.
0: Okay.
1: En even later in de tekst hoor je dan iemand die bedrogen is, die zegt, ja, ik ben volgens mij, het is volgens mij gewoon een oplichter, maar waarom al die moeite voor $3? Dus het geheimzinnige zit hem niet zozeer in wie de oplichter is, maar waarom hij mensen oplicht. Omdat het uiteindelijk over heel weinig geld gaat, heel de tijd.
0: Ja, en waarom doet hij dat dan? Al dat bedriegen en misleiden?
1: Ja, omdat hij wil met... Enerzijds wil hij humor aan de dag leggen, maar hij wil toch ook de mensen testen op hun vertrouwen in de mensheid. En dan komt hij er dikwijls op uit dat als er echt hulp gevraagd wordt, dat de vriendschap eigenlijk niet zo diepgaand blijkt te zijn als tijdens een gesprek beweerd wordt. En zijn lol zit er dan in om het vertrouwen te winnen van mensen en daar uiteindelijk misbruik van te maken.
0: Ja. En hoe vertalen jullie dat verhaal dan nu op scène?
1: Dus we hebben 1 oplichter, die gespeeld wordt door Vincent van den Berg en Chris, waarbij we eigenlijk hetzelfde principe hanteren als 2 sit-down comedies die de 2 acteurs in het afgelopen jaar gemaakt hebben. Daarbij wordt het principe gehanteerd dat er een monoloog geschreven wordt, maar dat de tekst verdeeld wordt of uitgesproken wordt door 2 acteurs. Dus wij noemen dat een monologue à deux. Mm-hmm. Dus de tekst van de grote oplichter zelf, dus van de persoon, wordt gespeeld door 2 figuren. En ik speel de passagiers die hij tegenkomt, behalve de kleine oplichter op het einde, die wordt gespeeld door een 9-jarig meisje.
0: Ah, speelt dus ook een kindje mee?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Jan.
0: Fantastisch.
1: Janneke,
0: oké. Okay. En zij is dus ook een kleine oplichter.
1: Zij is de kleine oplichter.
0: Oké, okay. Jong geleerd is oud gedaan,
1: ja,
0: hè? Zeggen ze dan.
1: Dus dat is een beetje, ja, en het grappige, maar ook het intrieste, dat er op het einde een 9-jarig kind wordt opgevoerd die eigenlijk precies hetzelfde doet. Dat is omwille van geldgewin eigenlijk mensen oplichten.
0: Ja.
1: Dus dat is even ontroerend als intriest eigenlijk. Dus dat is eigenlijk een heel cynisch einde.
0: Ja, ik kan me nu ook wel voorstellen, Waas, als je zo met een voorstelling bezig bent over bedrog en over misleiding, lukt het dan voor jou nu nog om te vertrouwen, om mensen te vertrouwen?
1: Maar het lezen of het bezig zijn met de tekst die een overduidelijke thematiek heeft. Alle goede teksten zitten natuurlijk zitten meestal verschillende thema's vervat. Rijke teksten toch, goede klassieke teksten. En hier draait alles rond 1 centraal thema, dat vertrouwen. En dat werkt inderdaad confronterend in die zin. Dat je inderdaad zou kunnen zeggen, ja, als je bij stilstaat, hoe dikwijls is de mens al bedrogen geweest? En dan heb ik het eigenlijk helemaal niet over liefdesrelaties, maar ja, het feit dat er geen vertrouwen is, dat je voor alles verantwoording moet afleggen in administratie. Dus dat is ook een gebrek aan vertrouwen. Dus inderdaad, als ik daarbij stilsta, dan draait heel veel in het leven, of in mijn leven, om vertrouwen. Dat klopt. En hoe weinig dat er eigenlijk gebeurt op basis van vertrouwen.
0: Ja.
1: Hoeveel er moet afgesproken en op papier gezet moet worden voordat er kan samengewerkt worden. Of, dus dat werkt als een enorme spiegel, eigenlijk. Dat klopt.
0: Ja, misschien moeten we daar dan gewoon niet te veel bij stilstaan, maar gewoon komen kijken. Want dat kan nu tijdens het Blikfestival in de Blikfabriek in Hoboken.
1: Jullie spelen... want de humor daarin is natuurlijk heel belangrijk. Hij zegt van, ja, ik heb dus de humor die hij daarin de dag legt, aan de dag legt. Dus de grap die op het einde wordt uitgehaald, maakt natuurlijk dat het een komisch-filosofische voorstelling is.
0: Oké, fantastisch. En ook goed om Melville eens los te koppelen van zijn bekendste boek, Moby Dick. Mm-hmm. Dus jullie gaan nu aan de slag met de grote oplichter. Woensdag is de première tijdens het Blikfestival in Hoboken. Jullie spelen er meteen 5 keer en ik zag dat er ook nog tickets zijn voor een paar voorstellingen.
1: Ja.
0: Dus geniet ervan, Waas Gramsers, en dankjewel voor het gesprek.
1: Ja, jij ook. Dank u.

Twee M's die perfect samengaan. Maandag en Mozart. En dit was het eerste deel uit zijn vierde vioolconcerto door Julia Fischer en het Nederlands Kamerorkest. En we hadden het daarnet over de voorstelling De Grote Oplichter van Compagnie Marius. Maar er is op het Blikfestival in Hoboken nog veel meer te zien. Er is zelfs een zweefsauna, zag ik. Dus als u al bekomen bent van de hittegolf van vorige week, ga dan zeker eens kijken op de website blikfabriek.be. En tijdens de zomer begint Espresso een uurtje later, maar dat betekent dat we ook een uurtje langer doorgaan, tot 10 uur. Dus heel graag tot zometeen.

0: Taking old sounds to new places. MAFestival neemt u mee in de wereld van muziek, literatuur en kunst. Met concerten van onder andere Il Pomodoro, Vox Luminis, Peter Verhelst, Jean Rondeau, Le Consort en In Alto. Vanaf 31 juli tot 9 augustus.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Steden en gemeenten worden vanaf 1 september verplicht om buitenschoolse opvang te organiseren. Het moet om kwaliteitsvolle opvang gaan, waarbij kinderen kunnen sporten of tekenlessen volgen. Bevoegd Vlaams minister Caroline Gené trekt er 80 miljoen euro extra voor uit.
2: Nieuw is dat er 80 miljoen euro extra geïnvesteerd wordt en dat we inderdaad vragen van alle lokale besturen dat ze heel veel verschillende partners samenbrengen om kwaliteitsvolle naschoolse opvang te organiseren. Er waren er een aantal die heel goed werkten, maar er waren heel veel lokale besturen die dat eigenlijk afwentelden en die geen kwaliteitsvol naschoolse aanbod hadden. En hen hebben nu inderdaad verplicht om dat ook te organiseren.
1: Volgens oppositiepartij PVDA wordt er niet voldoende geld uitgetrokken voor deze hervorming. Daardoor dreigt buitenschoolse opvang duurder te worden, zegt de partij. De overheidsdienst Economie heeft dit jaar al bijna 1000 verdachte websites geblokkeerd. Dat meldt het Belang van Limburg. Daardoor zijn bijna 300.000 Belgische consumenten terechtgekomen op een waarschuwingspagina in plaats van op een frauduleuze website. De economische inspectie kan sinds kort ook sneller en gerichter ingrijpen op het internet. Concreet betekent dat dat frauduleuze websites of advertenties op zoekmachines of sociale media binnen de 24 tot 48 uur offline gehaald kunnen worden. Het treinverkeer tussen Brussel en Leuven in Vlaams-Brabant is ook nog altijd ernstig verstoord door schade aan een bovenleiding in Zaventem. Tussen Diegem en Zaventem rijden de treinen over 2 in plaats van 4 sporen. Er zijn vertragingen mogelijk tot 20 minuten en enkele ritten zijn ook geschrapt. En de hinder zal zeker nog de hele ochtend duren, zegt Frederik Petit van spoorwegbeheerder Infrabel.
3: Er zijn een tweetal verschillende ploegen van Infrabel met werktreinen bezig aan de herstelling van de bovenleiding. Het zal sowieso pas na de ochtendspits terug in orde zijn. Dus ik veronderstel op dit ogenblik in de loop van deze maandag voormiddag dat we opnieuw over de volledige capaciteit en de 4 sporen kunnen beschikken tussen Diegem en Zaventem.
1: Oostenrijk evacueert 200 mensen uit het Kaunertal in Tirol. Gisteren werd de weg naar het dal afgesneden door een modderstroom na een hevig onweer. De meest kwetsbare mensen werden gisteren al weggehaald per helikopter. Vandaag volgen nog eens 4 andere vluchten. Het is ook nog altijd erg heet in Oostenrijk en andere plaatsen in Centraal- en Oost-Europa. En op het WK voetbal heeft gastland Canada de eerste 16e finale gewonnen. Het versloeg Zuid-Afrika met 0-1. In de 8e finale moet Canada tegen Nederland of Marokko spelen. Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden vandaag. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen in het centrum tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, de krantencommentaren.
5: In de morgen schrijft Joris van der A over de Mechelse politie.
6: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Clara, live. 20 graden.

0: Mechelse politiedossier naar zich toetrekt. Begin februari heeft de Raad van State een vernietigend advies uitgebracht over de plannen van de federale regering om de BTW te hervormen, herinnert Christophe Willock zich in de Gazet van Antwerpen. We zijn nu bijna 5 maanden verder en een oplossing lijkt nog steeds niet in zicht. De regering moet hier dringend knopen over doorhakken, want de activering van langdurige zieken en de hervorming van de pensioenen zullen niet voldoende zijn om de begroting op orde te krijgen. Van het staakt het vuren gedurende 60 dagen, zoals het in het raamakkoord tussen de VS en Iran staat gestipuleerd, is niet veel in huis gekomen, besluit Dominique Klaas intussen in het Belang van Limburg na de aanvallen heen en weer het voorbije weekend. U ziet het al gebeuren, maandag gaan de prijzen voor ruwe olie met een ruk omhoog en de brandstofprijzen aan de pomp zullen volgen. We blijven dus gebukt gaan onder dat kruidvat in het Midden-Oosten. Voor wie nog twijfelt of het smartphoneverbod op school wel zo'n goed idee is, een bevraging van de scholierenkoepel biedt uitsluitsel, weet Pieter Lesaffer dan weer in het Nieuwsblad. De resultaten maken duidelijk dat dit een zeer goede keuze was. Het is een aansporing om op dat pad verder te gaan en zo wordt die schermvrije generatie stap voor stap misschien toch ooit een realiteit. Melissa de Prater van Vooruit keert terug naar de Vlaamse regering, stelt Timmy van Diepen tot slot vast in het laatste nieuws, na haar moeilijke zwangerschap. Maar de staat waarin ze die Vlaamse regering aantreft, het is een ploeg die zo al niet uitblonk in daadkracht, maar de afgelopen weken flinke blauwe plekken opliep. Het is maandag 29 juni en dat waren de krantencommentaren.
1: Espresso met Clara de Dekker. En na zo'n hete week kunnen we wel wat verkoeling gebruiken, maar de airco-installateurs die zitten waarschijnlijk al vol tot oktober, dus wij trekken gewoon naar Noorwegen met Johan Halversen. Het is 9:05. Welkom terug.

Twee dansen uit de Suite Ancienne van de Noorse componist Johan Halvorsen door het Bergen Philharmonic Orchestra onder leiding van Neeme Järvi. En dit was in de 18e eeuw misschien wel de best betaalde componist van heel Duitsland. Niet Bach, maar wel een van zijn goede vrienden, Sylvius Leopold Weiss.

Bernard Höfstetter met een sonate voor luid van Sylvius Leopold Weiss. En ja, sommige mensen plannen vergaderingen in of een lunch, maar de Amerikaanse componiste Caroline Shaw, die plant liever hangmattijd in. Echt waar, dat vertelde ze onlangs zelf in een interview. En eerlijk, ik kan haar alleen maar gelijk geven. Geef mij een hangmat, twee bomen en een zacht briesje en ik ben echt de gelukkigste mens ter wereld. En wie weet vond Caroline Shaw in zo'n hangmat ook wel de inspiratie voor dit prachtige nummer. And to swallow.

De prachtige stemmen van Voices 8 met And to Swallow van Caroline Shaw. En u weet het, boek deze zomer op tijd in stond wat hangmat tijd in. Geloof mij, u gaat het zich niet beklagen.

0: Antonio Vivaldi. Het gebeurde niet vaak, maar heel af en toe legde hij zijn viool eens aan de kant en dan schreef hij ook muziek voor een ander instrument, zoals dit concerto voor fluit door Sébastien Marc en het Matthäus Ensemble.
1: Espresso.
0: Deze zomer gaan we op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Uw hidden gems. We verzamelen ze allemaal op onze ontdekkingskaart op VRT Max. En die kaart vullen we de hele zomer aan. Dus geef uw tips voor bijzondere plekken in eigen land zeker door. En Bart Vallo die heeft volgens mij ook nog wel wat hidden gems. Want hij trok voor zijn podcast Stoute Schoenen in het spoor van de Bourgondiërs. Perfect dus voor als u er deze zomer op uit wilt trekken. Naar Gent bijvoorbeeld, naar de Sint-Baafskathedraal, waar ooit de rechtvaardige rechters mysterieus verdwenen. Maar Bart van Loo die is nog meer geïnteresseerd in een ander geheim. Onder de grond, in de crypte van de kathedraal.
2: Wij zijn hier beneden en je begint hier spontaan een beetje fluisterend te spreken in zo'n crypte. Dat is nu eenmaal zo. Ik ben hier omdat er nog een deel te zien is van de grafplaat van Michel van Valois. Beter gezegd, Michel van Frankrijk. Michel is eigenlijk een zeer ongebruikelijke voornaam voor een koningsdochter. Het had ermee te maken dat haar pa, Karel de VI, tijdens een helder moment op bedevaart trok naar de Mont Saint-Michel om helderheid van geest af te spreken bij de Allerhoogste. Alleen, dat heeft niet veel zoden aan de dijk gezet, geestelijk gesproken dan. Het leverde daarentegen wel die aparte voornaam voor dochterlief op, Michelle van Frankrijk. En die Michelle zou op 14 februari 1405 trouwen met Philips de Goede, zoon en erfgenaam van Jan zonder vrees. En jawel, 14 februari, op Sint Valentijn. En dat was de feestdag van de liefde. Een feestdag die aan het Bourgondische Hof grondig werd gevierd. Had grootvader Philips de Stoute op 14 februari 1401 niet zijn Cour d'Amour opgericht. Een poëtisch gezelschapper van de leden, zo origineel mogelijk de lof van de vrouw bezongen. Zou Philips, de jonge Philips de Goede, op 14 februari 1405 misschien enige liefdesversen hebben geneuried?

Ja, Bart van Loo helemaal in zijn element. Een klein stukje uit zijn podcast Stoute Schoenen, die u helemaal kan beluisteren op VRT Max tijdens een hele lange autorit deze vakantie bijvoorbeeld.

Muziek van Gentenaar Jacob Obrecht, Den Hagel en de kalde snee. En van koude sneeuw konden wij vorige week alleen maar dromen. Ik ben op een bepaald moment zelfs door mijn winterfoto's beginnen scrollen, puur voor de mentale verkoeling. En eigenlijk werkte het nog beter dan ik had verwacht. Dus een goede tip voor de volgende hittegolf en sowieso veel goedkoper dan een airco.

Le coup de vent, een fris windje en de finale uit de vierde symfonie van George Onslow door de NDR Radio Philharmonie. En in de 18e eeuw ging het de Oostenrijkse pianiste Maria Theresia von Paradis ook voor de wind. Ze was een van de meest gevraagde pianistes in heel Europa. Mozart droeg zelfs een van zijn pianoconcerto's aan haar op. Maar ze schreef ook zelf muziek, zoals deze Sicilienne voor viool en piano.

Violist Pinkas Zoekerman en Mark Nijkroeg aan de piano met de Sicilienne van Maria Theresia von Paradis. En het nieuwe paradijs, of het nieuwe Parijs, dat is misschien wel Marseille. Heel wat vrienden van mij gaan er toevallig deze zomer op vakantie. Het lijkt wel de nieuwe place to be. En de Franse bassist Renaud Garcia Fons, die neemt ons deze ochtend ook mee met de trein naar het bekendste station van Marseille, Gare Saint-Charles.

De Franse bassist Renaud Garcia Fons en zijn ensemble met Gare Saint-Charles. En dat is meteen ook onze terminus, want deze espresso zit erop. En zometeen is er geen ampersand, maar wel de zomer van Clara met Kathleen van Wavel.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. 40 Belgen zijn de voorbije nacht geëvacueerd van op een cruiseschip dat voor anker lag in de Franse havenstad Honfleur in Normandië. Er was brand uitgebroken, alle 132 opvarenden en 31 bemanningsleden werden veilig van boord gehaald. Het ging om een riviercruise van de Franse hoofdstad Parijs naar de Normandische kust. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. In de gemeente Anderlecht in Brussel heeft de politie de daders van een groot sluikstort gevat. Twee mannen hadden 50 zakken met bouwafval achtergelaten op straat. Een buurtbewoner kon alles filmen en de politie deelde de beelden daarna op sociale media. Via verschillende tips konden ze de daders opsporen. Die riskeren een boete die kan oplopen tot 25.000 euro. Gemeenten die vrijwillig willen fuseren tot één gemeente krijgen opnieuw financiële steun van de Vlaamse regering. De belangrijkste steun is de overname van de schuld tot maximaal 16 miljoen euro. Bij de vorige fusieronde lag dat plafond nog op 50 miljoen euro. Maar toen de kleine gemeente Borsbeek fuseerde met Antwerpen, kostte dat de Vlaamse regering 50 miljoen euro. En dat scenario wil het vermijden. Bij de laatste fusieronde fuseerden 28 gemeenten tot 13 nieuwe fusiegemeenten. En de Britse kroonprinses Kate heeft de Three Peaks Challenge gewandeld om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Ze beklom de drie hoogste bergtoppen van het Verenigd Koninkrijk op één dag tijd. Prinses Kate kreeg zelf kanker in 2024. Ze weet hoe moeilijk het is en wil lotgenoten en medisch personeel steunen.
3: I know personally how difficult that journey is. I really wanted to use this opportunity as my way of contributing to all the wonderful work that's going on.
2: Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden vandaag. Aan zee halen we 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperaturen in het centrum tot 25 graden. Woensdag krijgen we geleidelijk aan meer wolken en ook kans op regen. Ook dan halen we nog 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
4: Goedemorgen, welkom bij de Zomer van Clara. Twee maanden lang trekt Clara in de voor- en de namiddag de kaart van de zomer met zonnige playlisten. En deze voormiddag is dat er eentje van Ilia Lisser. Voor de eerste plaat vandaag voert hij ons mee naar Spanje. En wel met het Concerto Madrigal van Joaquín Rodrigo. Een sprankelend werk vol bruisende gitaarpassages. Je zou van minder goedgezind worden. Buenos dias.

Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2020.

Ja, ik word altijd blij van dit concerto. Het Concerto Madrigal van Joaquin Rodrigo. Werk uit 1966, waarvoor Rodrigo zich liet inspireren door de hofcultuur en de muziek uit de Renaissance. Vandaar ook de naam van dit concerto, Madrigal. We hoorden het negende deel daaruit, Zapateado, met gitaristen Pepe en Angel Romero, samen met the Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Sir Neville Mariner. En Spaanse kleuren horen we ook in El Desdichado van Camille Saint-Saëns, letterlijk de ongelukkige. Een duet over teleurstellingen in de liefde. Toch lijkt Saint-Saëns het niet al te zwaar op te nemen, want El Desdichado klinkt verrassend opgewekt.

Sopranen Mariana Crebassa en Adriana González samen met het Orchestre National du Capitole de Toulouse onder leiding van Ben Glasberg met El Desdichado van Camille Saint-Saëns. Saint-Saëns schreef wel vaker werken met een uitgesproken Spaans karakter. En hij was daar niet alleen in het Parijs van die tijd. Was alles wat Spaans was razend populair, laat het ons zo stellen. In Duitsland lag dat heel anders en zeker bij Johannes Brahms. Hij moest niet al te veel hebben van modetrends in muziek. Dat horen we duidelijk in zijn klarinetquintet. Dat is eerder een introspectief werk.

Sharon Cam, klarinet en het Jerusalem Quartet. Zij speelden het Allegro uit het klarinetquintet van Johannes Brahms. En we nemen de klarinet nog even mee in het volgende werk van Léo Chauliac en Charlotte Trenet. Que reste-t-il de nos amours? Wat blijft er nog over van onze liefde? Hier met Pierre Guénisson op klarinet, Bruno Fontaine piano, Benoît Dunois, Dunoyer de Segonsac bas en dan ook nog Fabrice Moreau op drums.

0: Ze studeerden nog bij Gabriel Fauré en Vincent Dindy, de Franse componiste Armande de Polignac, een vrouw die lang onder de radar bleef. Tot voor kort, want Bruno Beltoise nam een volledige plaat op met pianowerk van haar, een keuze van Clara. Daaruit hoorden we haar 6 preludes, 6 pianominiatuurtjes. Heel ongedwongen lyrische muziek, ook een beetje melancholisch.
1: De zomer van Clara.

Een vroeg werk van Mozart, zijn derde pianoconcerto. Hij was 11 toen hij dit schreef. Lang werd gedacht dat dit stuk door Mozart wel zelf gecomponeerd was, samen met andere pianoconcerto's, de nummers 1, 2 en 4. Maar intussen weten we dat die vroege concerto's bewerkingen zijn van muziek van verschillende Duitse componisten. Men vermoedt dat het zijn vader was die die merken aan zijn zoon gaf, bij wijze van oefening om te leren hoe je een concerto moet componeren en hoe zo'n concerto is opgebouwd. We hoorden Theo Georgiou aan de piano en het Mozarteum Orkest uit Salzburg onder leiding van Howard Griffiths. Dat moest ik er ook nog bij vertellen. Muziek nu van een tijdgenoot van Bach, Giovanni Mossi. Een componist uit Rome, geboren in een muzikale familie. Verder weten we niet zoveel over hem, behalve dat hij als violist werkte bij verschillende aristocratische families daar in Rome. En dat hij bevriend was met de Scarlattis en Arcangelo Corelli.

Er is niet zoveel werk van hem bewaard gebleven. Alleen een reeks vioolsonates, zoals deze die we net hoorden. De 12e vioolsonate van Giovanni Mossi met Leila Shayegh viool, Ilse Groedelet cello en Jurg Hallobeck aan het klavicimbel. En van Rome gaat het richting Ferrara met Luzzasco Luzzaschi, hofmuzikus van de Este-dynastie daar in Ferrara. Aan dat hof was een groepje zangeressen verbonden, het zogenaamde Concerto delle Donne. En voor hen componeerde Luzzaschi speciaal madrigalen, zoals deze Troppo ben poi voor drie sopranen en basso continuo. Een madrigaal over hoe de liefde een mens helemaal kan meeslepen.

De zangeressen van La Nereidi samen met Salome Gaslin Gamba en Miguel Henry Luit met Laissez-moi soupirer importune raison van Michel Lambert. En dan heb ik nog een gitaarduo voor u van Antoine de Loyer, het Heinrich-Albert duo. Zij spelen muziek, het duo concertant van Loyer tot aan het nieuws van 11:00.

0: 12 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Willebroek, in de provincie Antwerpen, is een bestuurder met een levenslang rijverbod opgepakt na een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Hij legde ook een positieve ademtest af. De bestuurder had 2,32 promille alcohol in zijn bloed. Dat komt overeen met 8 tot 12 glazen bier. De auto waarmee hij reed was van zijn werkgever. Volgens de politie wist hij niet dat de man niet meer mocht rijden. Bij het ongeval was er enkel materiële schade. Niemand raakte gewond. De Antwerpse advocaat Jorge van Laar is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar met uitstel voor witwassen van geld en deelname aan de activiteiten van een criminele organisatie. Hij moet ook een boete betalen van 40.000 euro. Hij had een drugsbende advies gegeven om geld wit te wassen via de verkoop van goud. De zaak kwam aan het licht toen speurders chatgesprekken konden afluisteren tussen de advocaat en zijn cliënt. 40 Belgen zijn de voorbije nacht ook geëvacueerd van op een cruiseschip dat voor anker lag in de Franse havenstad Honfleur in Normandië. Er was brand uitgebroken. Alle 132 opvarenden en 31 bemanningsleden werden veilig van boord gehaald. Het ging om een riviercruise van de Franse hoofdstad Parijs naar de Normandische kust. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. En de Britse kroonprinses Kate heeft de Three Peaks Challenge gewandeld om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Ze beklom de 3 hoogste bergtoppen van het Verenigd Koninkrijk op 1 dag tijd. Prinses Kate kreeg zelf kanker in 2024. Ze weet hoe moeilijk het is en wil lotgenoten en medisch personeel steunen.
1: I know personally how difficult that journey is. I really wanted to use this opportunity as my way of contributing to all the wonderful work that's going on.
0: Het is droog en zonnig bij temperaturen tot 27 graden vandaag. Aan zee halen we 21 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij temperatuur in het centrum tot 25 graden. Woensdag krijgen we geleidelijk aan meer wolken en ook kans op regen. Ook dan halen we tot 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
3: Goedemorgen. Ik weet niet of u vakantieplannen heeft. Misschien bent u wel iemand die liever thuis blijft en op ontdekkingstocht gaat in eigen land. Mocht dat zo zijn en u heeft tijdens een van die uitstapjes ooit een heerlijke plek ontdekt, een stille tuin, een vergeten museum of een charmante oude villa, dan mag u ons dat altijd laten weten. Wij verzamelen namelijk hidden gems, verborgen pareltjes, plaatsen waarvan je zegt, wauw, dit is toch echt wel een ontdekking. U mag uw tips altijd doorsturen naar onze Clara-app of naar de zomer@clara.be.

Een salut d'amour van Edward Elgar, hier in een mooie bewerking voor hobo en piano met Gabriel Pidou en Jorge González Boagassan. Er zijn voor- en tegens. Sommige mensen hebben een hekel aan orgelmuziek, anderen kunnen er maar geen genoeg van krijgen. Florence Price kennen we in de eerste plaats als een componiste van orkestmuziek, maar Price schreef ook voor orgel. Ze was tenslotte naast componiste ook organiste en speelde in haar jonge jaren nog orgel bij stomme films. Van Price is dit haar eerste orgelsuite, in een bewerking weliswaar, voor blaasquintet.

0: uit hun album Organisms, vol bewerkingen van orgelmuziek voor blaasquintet. Leuke titel overigens, Organisms. Ensemble Califax was dat met de eerste orgelsuite van Florence Price. En dan trekken we de velden in, samen met Gustav Mahler. Dietrich Fischer Disco zingt van hem Ging heut morgen übers Feld.
1: Ging heut

Elke keer opnieuw krijg ik beelden bij dit lied. Prachtig hoe Gustav Mahler hier een ochtendwandeling in de velden in muziek weet om te zetten. Misschien bedacht hij dit lied wel tijdens zo'n wandeling, want Mahler ging elke dag wandelen, althans tijdens de zomermaanden. Ging heut morgen Übersfeld was dat uit zijn Lieder eines varenden Gesellen. Met bariton Dietrich Fischer Disco en het symfonieorkest van de Beierse Omroep onder leiding van Raphaël Kubelik. En wie wil weten hoe Mahlers wandelingen eruit zagen? Wel, die kan dat vandaag zelf ervaren. In Toblach is er de Gustav Mahler rondweg. En in Steinbach am Attersee in Oostenrijk kan je de Künstlerweg afstappen. Twee wandelingen die ook Mahler afstapte. Een tip voor de liefhebbers.

Muziek van Sergei Rachmaninov. Zijn twee stukken voor cello en piano, opus 2. Een lyrische prelude en een licht exotische danse orientale. Met Truls Mork op cello en Jean-Yves Thibaudet aan de piano. Muziek die Rachmaninov componeerde rond zijn 19e. Een vroeg werk dus, maar daarom niet minder goed, in tegendeel. En oosters klinkt ook deze Sahar El Layali, letterlijk de betovering van de nacht, van de Libanese componist Elias Rabbani.

0: Sahar El Layali van Elias Rabbani uit El Noor. Letterlijk het licht. En dat is het debuutalbum van de Egyptische sopraan Fatma Said. Een album waarin ze Oost en West met elkaar wil verbinden. We hoorden ook nog Tim Alof, piano, Itamar Doari, percussie, Henning Sieverts, contrabas, Burko Karadag, Ney en Tamer Pinarbassi, kanoen. En de kanoen, dat is een soort hakkenbord of citer, maakt plaats voor de mandoline, twee mandolines in dit geval, in een concerto van Antonio Vivaldi.
1: De zomer van Clara.

Altijd zonnig, dit concerto in Sol voor twee mandolines, strijkers en basso continuo van Antonio Vivaldi. Hier met mandolinisten Avi Avital en Alon Sariel, samen met het Venice Baroque Orchestra. En we geven de fakkel opnieuw door. Van de kanoen ging het naar de mandoline en van de mandoline gaan we nu naar de viola da gamba. In de 17e eeuw was de gamba een bijzonder geliefd instrument, maar in de loop van de 18e eeuw begon ze terrein te verliezen en moest de gamba plaatsmaken voor de cello. Een componist die toen heel wat betekende voor het instrument was gambist Karl Friedrich Abel. Hij componeerde naast symfonieën en concerto's heel wat stukken voor de gamba, zoals de volgende sonate.

Muziek van Karl Friedrich Abel, André Lisle van het Gamba en Jadran Duncan. En Émile Duncan speelde een selectie uit zijn sonate in La Klein. Hij komt uit het album Galanterie, The Autumn of the Viola da Gamba. En van de gamba gaan we naar de horen. Dit is nog een stukje uit The Enchanting Horn. Een plaat van hornist Luc Berger en pianist Jan Michiels. Een nocturne van Frans Strauss.

0: 12 uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Meer leerlingen steunen het verbod op een smartphone op school dan bij het begin van het schooljaar. En een autobestuurder met een levenslang rijverbod is dronken achter het stuur betrapt. Veel meer scholieren zijn voorstander van een smartphoneverbod op school dan in het begin van het schooljaar. Dat blijkt uit een bevraging van de scholierenkoepel. Dit schooljaar werden smartphones voor het eerst verboden in de lagere school en tot in het vierde middelbaar ook op de speelplaats. In het vijfde en zesde middelbaar is een smartphone enkel verboden tijdens de les. Scholieren hebben het verbod dit jaar voor het eerst zelf ervaren en mogelijk zien daarom meer scholieren er de positieve kanten van in, zegt Lieselore Wouters.
1: Wat wel zo zou kunnen zijn, is dat scholieren nu wel effectief niet alleen nadenken over het verbod, maar ook het verbod ervaren. En op die manier toch wel een andere mening hebben dan het idee op zich. En dat het toch wel blijkt mee te vallen of totaal niet blijkt mee te vallen. 1 op 4 scholieren zegt zich beter te kunnen concentreren. De meerderheid zegt dat dat geen invloed heeft op hun concentratie. We zien ook wel dat er een aantal scholieren zijn die meer met elkaar praten op de speelplaats. Dus dat zijn wel misschien redenen waardoor het voor scholieren positiever is.
0: In de middelbare school De Stroom in Leuven, waar enkel leerlingen van het eerste en tweede middelbaar zitten, blijven de meningen over het verbod verdeeld.
2: Het is meer sociaal contact eigenlijk. Ik kan zien dat ik meer met mijn vrienden kan praten, nu dat mijn smartphone gewoon in boekentas moet blijven of zo.
3: Als we onze gsm terug mogen gebruiken tijdens school, met andere regels toch, maar die we nog steeds mogen gebruiken. Voor foto's of voor belangrijke dingen wat we moeten meenemen voor ons klas of voor morgen als iets belangrijk is.
0: De rechtbank van Antwerpen heeft een 20er veroordeeld voor de mishandeling van 3 rusthuisbewoners. De man werkte vorig jaar als zorgkundige in Braschaat toen 2 bejaarde vrouwen zware verwondingen opliepen. Dankzij camerabeelden kon hij gevat worden. Hij had eerder ook al een bejaarde man in een woonzorgcentrum in Deurne mishandeld en was daar ontslagen. De man is nu schuldig bevonden aan opzettelijke slagen en krijgt 40 maanden cel en hij moet ook schadevergoedingen betalen. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een bestuurder met een levenslang rijverbod opgepakt na een verkeersongeval waarbij hij vluchtmisdrijf pleegde. De man had ook te veel alcohol gedronken. Het ongeval gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdens een controle, vertelt Dirk van de Zanden van de politiezone Rivierenland.
4: Tijdens een van onze vodka-acties gebeurde er ook in de directe omgeving een verkeersongeval. Gelukkig vielen er geen slachtoffers en de bestuurder pleegde daarbij ook vluchtmisdrijf. Gelukkig konden onze interventieploegen het voertuig snel opsporen en daaruit bleek dat de man maar liefst een ademanalyse aflegde van 2,32 promille alcohol in het bloed. En de man had geen geldig rijbewijs op zak, omdat hij een levenslang rijverbod heeft.
0: De auto waarmee hij reed was van zijn werkgever. Volgens de politie wist hij niet dat de man niet meer mocht rijden. De Antwerpse advocaat Jorge van Laar is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar met uitstel voor witwassen van geld en deelname aan de activiteiten van een criminele organisatie. Hij moet ook een boete betalen van 40.000 euro. Hij had een drugsbende advies gegeven om geld wit te wassen via de zogenaamde verkoop van goud. De zaak kwam aan het licht toen speuders chatgesprekken konden lezen tussen de advocaat en zijn cliënt. De inflatie in de voorbije maand is de voorbije maand gedaald naar 3,4%. Dat betekent dat het leven nu 3,4% duurder is dan een jaar geleden. Steven Rombout, waarom is de inflatie gedaald?
5: Wel, dat is vooral te danken aan het principeakkoord dat Amerika en Iran bereikt hebben om de oorlog te beëindigen. Daardoor is olie de voorbije weken fors goedkoper geworden en is de prijs van diesel, benzine en vliegtuigtickets gedaald. De zogeheten spillindex is deze maand zoals verwacht overschreden en dat betekent dat de centenindex nu ook in werking treedt voor de lonen van het overheidspersoneel. Bruto lonen boven 4.000 euro zullen in september niet volledig geïndexeerd worden en dat geldt ook voor sociale uitkeringen boven 2000 euro. En ook in de privésector zullen heel wat mensen die centenindex gaan voelen deze zomer, onder meer de werknemers in de metaalsector en de banksector.
0: Dankjewel, Steven. En 2 Amerikaanse ouders zijn veroordeeld voor doodslag en marteling nadat hun zoon van 7 jaar stierf aan overgewicht. De jongen uit de staat Michigan woog 116 kilo. Dat is 4 keer zoveel als het normale gewicht voor zijn leeftijd. Casper werd jarenlang verwaarloosd, zegt de rechter. Hij ging niet naar school en kreeg nauwelijks medische zorg en lichaamsbeweging. De politie had hem eind 2025 thuis aangetroffen. Hij overleed in het ziekenhuis, de rechter. Hij ging niet naar school en kreeg nauwelijks medische zorg en lichaamsbeweging. De politie had

0: lijf verwonderd. De Zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
1: En een goedemiddag intussen. Het is 12 uur gepasseerd. Mocht u intussen aan tafel zitten, laat het smaken. Welkom alweer. Dit is muziek van Cécile Chaminade.

Een ode aan de natuur, het leven en de liefde. L'été van Cécile Chaminade. Met mezzosopraan Catharina Lammerhoer. En Johan Blanchard aan de piano. En dan ook nog Yeon Lee op viool. Komt uit een album Saison d'Amour. Een album volledig gewijd aan Cécile Chaminade. En dan zoeken we wat verkoeling bij het water. Dit is Les Jeux d'Eau à la Villa d'Est van Frans Liszt.

Muziek is altijd een beetje reizen. Reizen doorheen de tijd, reizen naar andere plekken, reizen doorheen herinneringen. En je hoeft er geen eens de deur voor uit. Pierre Laurent en Maar voerden ons mee naar Italië met Les Jeux d'eau à la Villa d'Est van Frans Liszt. Liszt gaf nog lessen aan componiste en zangeres Pauline Viardot, de moeder van Louise Hérite Viardot. En van die Louise heb ik nu een pianokwartet mee in de zomer. Een werk dat ze schreef in 1883. Het gaat hier om programmatische muziek. Elk deel heeft een beschrijvende ondertitel. Zo heet het eerste deel 's morgens in het bos. Het tweede deel vliegen en vlinders. Het derde deel zwoele hitte. En tenslotte het slotdeel 's avonds onder de eik. Viardot beschrijft hier in dit kwartet als het ware een zomerdag. Hier zijn het derde en het vierde deel daaruit.

Zwoele hitte en 's avonds onder de eik. Twee delen uit het pianokwartet in zomer van Louise Rit-Viardot door het Kaleidoscope Chamber Collective. En inderdaad, niets beter dan de schaduw van een boom tijdens warme dagen. Iets helemaal anders nu. Song for Athene van John Tavener. Een koorwerk dat hij componeerde in 1993 voor Athena Hariades. Dat is een jonge Griekse actrice en ook een vriendin van Tavener. Zij overleed na een fietsongeluk.

Gewijde muziek met een orthodoxe toets. Het prachtige Song for Atheen van John Tavener. Door ensemble Polyphone onder leiding van Lieven de Roo. En dan heb ik nog filmmuziek mee van John Williams. Die componeerde in 1977 de soundtrack bij Star Wars A New Hope. Een van de meest lyrische passages daaruit is het thema dat bij Prinses Leia hoort.

Prinses Leia's team uit Star Wars A New Hope van John Williams met de Berliner Philharmoniker onder leiding van de maestro zelf. Nog een filmcomponist is Nino Rota, maar Rota componeerde wel meer dan alleen maar voor film. Naast al die bekende soundtracks pende hij ook heel wat gewone, tussen haakjes klassieke muziek neer. Zijn sonaten voor fluit en harp bijvoorbeeld.

Anneleen Leenaerts Harp en Emmanuel Pahu-fluit met een sonate van Nino Rota. En dan heb ik nog wat harpmuziek voor u van Jean-Baptiste Krumpholz. Het rondo uit zijn vijfde harpconcerto met Xavier de Maistre harp en Les Arts Florissants onder leiding van William Christie. Zo dadelijk is er Summertime, een non-stop playlist zorgvuldig samengesteld door Julie Mozart. En straks na 2 uur gaan we gewoon verder met de zomer van Clara. Dan zit Olaf hier aan het roer. Maak er nog een heerlijke dag van verder.

0: Een concert in een tramdepot? Een voormalige balzaal? Of in een verborgen bibliotheek? Dit is Hide and Seek Festival. Muziekpubliek brengt artiesten van over de hele wereld naar enkele van de meest verrassende plekken in Brussel. Van 17 tot 22 augustus. Ontdek het volledige programma op muziekpubliek.be. Samen met Clara.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. Meer leerlingen steunen het smartphoneverbod op school dan bij het begin van het schooljaar. En de prijzen stijgen minder snel dan de voorbije maanden. Onder meer brandstof- en vliegtuigtickets werden goedkoper. Het smartphoneverbod op school kan op meer begrip rekenen van leerlingen dan bij de start van het schooljaar. Dat blijkt uit een bevraging van de scholierenkoepel. Sinds dit schooljaar zijn smartphones volledig verboden in de lagere school en tot in het vierde middelbaar. In het vijfde en zesde middelbaar zijn ze alleen verboden tijdens de les. Meer leerlingen merken nu dat dat goed is voor hun concentratie en het sociaal contact. Maar toch zijn er nog veel frustraties, zegt Lieselore Wouters van de scholierenkoepel.
2: We zien dat er nog wel heel wat logistieke problemen zijn op scholen met nog altijd leswissels die gecommuniceerd worden via digitale platformen die scholieren niet kunnen bekijken. Of scholieren die hun gsm moeten afgeven aan het secretariaat, waardoor ze na school hun bus missen. Of te lange wachtrijen aan de wc, omdat mensen op de wc op hun gsm zitten.
1: De meningen blijven dus verdeeld. Ook in middelbare school De Stroom in Leuven, waar leerlingen van het eerste en tweede middelbaar zitten.
3: Het is meer sociaal contact eigenlijk. Ik kan zien dat ik meer met mijn vrienden kan praten nu dat mijn smartphone gewoon in boekentas moet blijven of zo.
4: Als we onze gsm terug mogen gebruiken tijdens school, met andere regels toch, maar die we nog steeds mogen gebruiken. Voor foto's of voor belangrijke dingen wat we moeten meenemen voor ons klas of voor morgen als iets belangrijk is.
1: De rechtbank van Antwerpen heeft een twintiger veroordeeld voor de mishandeling van 3 rusthuisbewoners. De man werkte vorig jaar als zorgkundige in Braschaat, toen 2 bejaarde vrouwen zware verwondingen opliepen. Dankzij camerabeelden kon hij gevat worden. Hij had eerder ook al een bejaarde man in een woonzorgcentrum in Deurne geslagen. Hij is veroordeeld tot 40 maanden cel. Hij gaf de feiten gedeeltelijk toe, zegt zijn advocaat Andy Boermans.
5: Dat hij onzorgvuldig gehandeld zou hebben, waarbij dat die personen gekwetst geraakt zijn, dat betwist hij niet. Daar zijn ernstige letsels bij gekomen, maar hij wijt dat vooral aan incidenten tijdens de zorg. Wat bovenal gespeeld heeft, waren de persoonlijke problemen van onze cliënt, waarbij dat er toch ook wel naar alcohol gegrepen werd en de focus niet volledig op het werk lag.
1: Paolo Falzone, de bestuurder die onlangs veroordeeld is tot 27 jaar gevangenisstraf na het carnavalsdrama in Strepy, trekt naar het Hof van Cassatie. Zijn advocaat blijft betwisten dat Falzone de intentie had om te doden toen hij 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten. Bij de aanrijding kwamen 7 mensen om, tientallen anderen raakten gewond. Het Hof van Cassatie zal nagaan of de kwalificatie doodslag juridisch correct is en of er geen procedurefouten gemaakt zijn op het assiseproces. In Willebroek in de provincie Antwerpen is een bestuurder met een levenslang rijverbod opgepakt na een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Hij had ook te veel gedronken. De auto waarmee hij reed was van zijn werkgever en volgens de politie wist hij niet dat de man niet meer mocht rijden. De inflatie is de voorbije maand gedaald naar 3,4%. Dat betekent dat het leven nog altijd 3,4% duurder is dan een jaar geleden. Maar de stijging van de prijzen gaat wel minder snel. En tegenover de voorbije maanden zijn sommige prijzen ook gedaald. Steven Rombout, hoe komt dat?
6: Dat is vooral te danken aan het principeakkoord dat Amerika en Iran bereikt hebben om de oorlog te beëindigen. Daardoor is olie de voorbije weken fors goedkoper geworden en is de prijs van diesel, benzine en vliegtuigtickets gedaald. De zogeheten spillindex is deze maand zoals verwacht overschreden. Dat betekent dat de centenindex nu ook in werking treedt voor de lonen van het overheidspersoneel. Bruto lonen boven 4000 euro zullen in september niet volledig geïndexeerd worden en dat geldt ook voor de sociale uitkeringen boven 2000 euro. En ook in de privésector zullen heel wat mensen de centenindex voelen deze zomer, onder meer de werknemers in de metaalsector en de banksector.
1: Dankjewel voor je uitleg, Steven. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse stad Dnipro in het zuidoosten van het land zijn zeker 5 doden gevallen. 20-tal mensen raakten ook gewond. 5 van hen zijn er erg aan toe. Bij de aanval is een privébedrijf geraakt. Dnipro is de 4de grootste stad van Oekraïne en wordt geregeld door de Russen onder vuur genomen. En bijna 800.000 Vlamingen hebben zaterdag in de vroege ochtend via televisie gekeken naar de voetbalwedstrijd van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. De piek van bijna 900.000 kijkers werd bereikt om 6:20. In deze cijfers wordt kijken via andere schermen, zoals laptops, smartphones en tablets, niet meegeteld. En dan nog het weer. Het blijft zonnig deze namiddag met af en toe wat stapelwolken. We halen 28 graden in het centrum, 21 graden aan zee. Morgen hetzelfde weer en dan tot 27 graden. Woensdag krijgen we wat meer wolken met af en toe regen en dan halen we nog 25 graden. En dit nieuws vanmiddag begon met het smartphoneverbod op school. Meer leerlingen kunnen zich in dat verbod vinden dan bij de start van het schooljaar. Maar toch blijven er veel frustraties en willen heel wat scholieren de smartphone op school. Krijgen we wat meer wolken met af en toe regen en dan halen we nog 25 graden. En dit nieuws vanmiddag begon met het smartphoneverbod op school. Meer leerlingen kunnen zich in dat verbod vinden dan bij de start van het schooljaar. Maar toch blijven

0: Wat maakt een club echt sterk? De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Clara, live. Summertime.

0: is 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Linde Koman. In de Duitse stad Stade in het noorden van het land is er vanmiddag een schietpartij geweest. Volgens de politie zijn daarbij 5 doden gevallen. Er is een verdachte opgepakt, maar de omstandigheden van de schietpartij zijn nog onduidelijk. Paolo Falzone, de bestuurder die onlangs veroordeeld is tot 27 jaar gevangenisstraf na het carnavalsdrama in Strepy, trekt naar het Hof van Cassatie. Zijn advocaat blijft betwisten dat Falzone de intentie had om te doden toen hij 4 jaar geleden inreed op een groep carnavalisten. Bij de aanrijding kwamen 7 mensen om, tientallen anderen raakten gewond. Het Hof van Cassatie zal nagaan of de kwalificatie doodslag juridisch correct is en of er geen procedurefout gemaakt zijn op het assiseproces. Het smartphoneverbod op school kan op meer begrip rekenen van leerlingen dan bij de start van het schooljaar. Dat blijkt uit een bevraging van de scholierenkoepel. Sinds dit schooljaar zijn smartphones volledig verboden in de lagere school en tot in het 4e middelbaar. In het 5e en 6e middelbaar zijn ze alleen verboden tijdens de les. Meer leerlingen merken nu dat dat goed is voor hun concentratie en sociaal contact. Maar toch zijn er nog veel frustraties, zegt Lieselore Wouters van de scholierenkoepel.
1: We zien dat er nog wel heel wat logistieke problemen zijn op scholen met nog altijd leswissels die gecommuniceerd worden via digitale platformen die scholieren niet kunnen bekijken. Of scholieren die hun gsm moeten afgeven aan het secretariaat, waardoor ze na school hun bus missen. Of te lange wachtrijen aan de wc, omdat mensen op de wc op hun gsm zitten.
0: De inflatie in ons land is de voorbije maand gedaald naar 3,4%. Dat betekent dat het leven nog altijd 3,4% duurder is dan een jaar geleden, maar de prijzen stijgen wel minder snel. Dat komt vooral door het principeakkoord dat Amerika en Iran bereikt hebben om een einde te maken aan de oorlog. Daardoor is olie de voorbije weken veel goedkoper geworden en is de prijs van diesel, benzine en vliegtuigtickets gedaald. In de Verenigde Staten zijn 2 ouders veroordeeld voor doodslag en marteling nadat hun zoon van 7 jaar stierf aan overgewicht. De jongen uit de staat Michigan woog 116 kilo. Volgens de rechter werd hij jarenlang verwaarloosd. Hij ging niet naar school en kreeg nauwelijks medische zorg en lichaamsbeweging. De politie had hem eind vorig jaar thuis aangetroffen. Hij overleed in het ziekenhuis aan hartfalen. En bijna 800.000 Vlamingen hebben zaterdag in de vroege ochtend op tv gekeken naar de match van de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland op het WK-voetbal. De piek van bijna 900.000 kijkers was er om 6:20. Kijken via andere schermen, zoals laptops, smartphones en tablets, is niet meegeteld in deze cijfers. Ook deze namiddag zonnig weer met af en toe stapelwolken tot 28 graden in het centrum en 21 aan zee. Morgen hetzelfde weer bij 27 graden. Woensdag meer wolken met af en toe wat regen en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
3: De Singel presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingel.be. Samen met Clara.
2: De Zomer van Clara met Olaf Grondelaars.
4: Goedemiddag. Maestro heet de komende 2 maanden De Zomer van Clara. Maar de vaste ingrediënten zitten er sowieso in. Muziek die uw zomermiddag van de juiste klankband voorziet met regelmatig integrale werken. Zo krijgt u over een klein half uur het volledige klarinetquintet van Mozart cadeau. Gratis en voor niets. En dat is heel erg graag gedaan. Deze trein trekt zich langzaam maar zeker op gang met Railroad van Meredith Monk. Heel hartelijk welkom allemaal.

Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford. Clara Live.

De finale van Antonin Dvorak, zijn 12e strijkkwartet. Hij schrijft er uiteindelijk 14, maar het zal zijn allerbekendste worden. We hoorden het Hagen-kwartet. Voor hen is 2026 een heel bijzonder jaar, want ze stoppen ermee na bijna 45 jaar. Ze zijn met een afscheidstournee bezig die hen dit voorjaar nog een paar keer in ons land heeft gebracht. Ja, ik ken dat gevoel, hè. Toch als ik niet aan het werk ben. Hè. Net het middageten achter de kiezen en even in de zetel met een boek of met een laptop op schoot. En daar is hij dan, de middagdip. Wel, ik heb de perfecte soundtrack klaarstaan voor bij dat mogelijke doezelmoment. Het openingsdeel van Das Buch der Klänge van een Duitser, van Hans Otte. Hij bedacht eind jaren 1970 deze muziek die klank gewoon klank laat zijn en die klank dan ook nog eens de nodige ruimte geeft om te ademen. De pianist is Herbert Henk.

Pianist Herbert Henk in dat uiterst verstilde boegtijklengen van Hans Otter. En we hoorden het openingsdeel. En die Hans Otter is een Duits componist, oud-leerling van Paul Hindemith. Ik mag hem eigenlijk collega noemen, want hij werkte bij de Radio van Bremen. Van 1959 tot 1984 was daar muziekprogrammator. En hij had ook een eigen festival bij die radio met heel veel aandacht voor de Amerikaanse minimalisten, zoals Steve Reich en Philip Glass. Dat hoor je ook terug in zijn eigen muziek. Ja mensen, ik zit hier dus in een radiostudio met uitzicht op een blinde muur van het gebouw tegenover me. Dus als u nu aan het luisteren bent, u mag altijd een uitzicht bezorgen. Dat mag u mij altijd doen voor mij. Door een foto te maken van de plek waar u nu zit en die even door te sturen via de Klara-app of zo. Als u daar zin in heeft natuurlijk, dan mag dat altijd. Ik geef u de tijd om dat te doen met dit integrale klarinetkwintet van Mozart. Ik schenk u alle vier de delen van dat quintet in een versie met klarinetiste Nathalie Lefebvre samen met vier leden van het ensemble Oxalis.

is onverwoestbaar mooi. Het klarinetquintet van Mozart, en dat hij amper 2 jaar voor zijn vroege dood heeft afgewerkt. Dit was een opname met Nathalie Lefevre op klarinet, samen met 4 strijkers van het ensemble Oxalis. Ja, ik gaf net mee dat ik hier vanuit de studio op een blinde muur zit te kijken. Ik vroeg om een beter uitzicht en hop, veel van jullie fijne mensen bedienden mij onmiddellijk op mijn wenken. Ik kreeg prachtige tuinzichten van Marie-Claire, die zit te lezen. Van Eva, die ondertussen aan het kleien is voor de ambachtenmarkt met Clara op de achtergrond. Etienne geeft me een inkijk in zijn fraai appartement in Mechelen, terwijl hij aan zijn bureau zit. Luc kijkt uit over allerlei daken van de buren naar de blauwe lucht, terwijl hij zit te werken. En Joris stuurt me een foto van die blauwe lucht zelf door, met enkele donzige wolkjes erin. En net binnengelopen hier, Luc woont duidelijk in Koekelberg, want hij stuurt mij vanuit zijn keuken een heerlijk zicht op de basiliek daardoor. Geweldig, ik ben hier van geen uitzicht naar minstens 6 verschillende gegaan. Het heeft slechts 1 klarinetquintet van Mozart gekost. Heel hartelijk bedankt allemaal. Ik heb nu het openingsdeel van de 2e symfonie van Elsa Barenne klaarstaan. Relatief onbekende Franse 20e-eeuwse componiste. Die 2e symfonie heet Voina, betekent blijkbaar in het Russisch oorlog. Ze schreef die in 1938 en het lijkt wel alsof ze helderziende was, die Elsa Barenne.

0: Het openingsdeel van de tweede symfonie van Elsa Barenne. Straffe Franse componiste. Ze was amper 19 toen ze als vierde vrouw in de geschiedenis een prijs van Rome won. En dankzij het VDS Symfonieorkest Köln leerde ik haar twee symfonieën kennen in een opname die 2 jaar geleden uitkwam.
1: De zomer van Clara.
0: Ja, wie van muziek voor klavercimbal houdt, die kent de naam Couperin. Ongetwijfeld, hè? François Couperin is de bekendste teller van dat roemrijke geslacht van voornamelijk toetsenisten. Zijn bijnaam was dan ook niet voor niets Le Grand. En zijn oom was Louis Couperin en die man is dit jaar 400 jaar geleden geboren. Enfin, daar gaan we vanuit dat zijn geboortejaar 1626 is. Er is weinig bekend over het leven van de man voor zijn 23ste. Dit is Christopher Hogwood aan klavercimbal met het werk van die Louis Couperin, Un Tombeau. Een muzikaal doodsprentje voor ene Monsieur de Blanc Rocher.

Een tombeau pour Monsieur de Blanc Rocher van Louis Couperin met Christopher Hogwood aan een historisch klavecimbel van Johannes Couchet uit 1646. Dat is ongeveer het moment waarop deze muziek werd geschreven. En Johannes Couchet was dan weer een kleinzoon van Hans Rukkers, van de belangrijkste klavecimbelbouwdynastie in Antwerpen in die tijd. Gerrit Valkenaars die kiest de muziek voor deze zomer van Clara vanmiddag. Ik ken Gerrit al heel vele jaren en ik ken zijn hoofd ook al een tijdje. En ik weet dat hij het meest muzikaal associatieve brein van de hele wereld heeft ongeveer. Hij moet maar één ding horen en dan zit onmiddellijk al een ander klaar. Want dan is het een compleet andere tijd misschien. Zo dacht hij bij de klank van het klavecimbel bij Hogwood ongetwijfeld aan dit werk van Francis Poulenc. Zijn Concert Champêtre voor klavecimbel en kamerorkest uit 1928.

Ja, voor iedereen die denkt dat er in de 20e eeuw geen noemenswaardige muziek meer is geschreven voor clavecimbal en orkest, die moet zeker het concerto van clavecimbal van Manuel de Falla eens beluisteren. En zeker ook dit, hè, het Concert Champêtre van Francis Poulenc uit 1928. Dit was het eerste deel van het concerto van Poulenc. Dat is vrij vertaald pastoraal concerto betekent. Ik moest onmiddellijk bij dat Concert Champêtre aan iets totaal anders denken. Hè, aan de Champêtre, de wijkagent. En bij nader inzien, klopt dat? Want we spreken toch ook van de veldwachter. En dan zijn we weer in dat veld. En zo valt die puzzel dan mooi op zijn plaats. Het is 3:20 geweest. Ik heb een trio voor piano, viool en cello van Joseph Haydn voor u klaarstaan. Met een all-star band. Marta Argerich aan de piano. En de broers Renaud en Gauthier Capuçon op viool en op cello.

Met het 39e pianotrio van Joseph Haydn sluit af met een rondo dat wat aan Hongaarse violisten doet denken. En daarom kreeg het de bijnaam Zigeuner Trio. Dit waren Marta Argerich aan de piano, Renaud Capuçon viool en Gauthier Capuçon op cello. Ik sprak net van dat associatief vermogen van muzieksamensteller Gerrit Valkenaars. Wel, dat is nu weer bewezen. Dit is het koor van de Zigeunerinnen uit La Traviata van Giuseppe Verdi.

Noi siamo Zingarelle. We zijn de Zigeunerinnen, wordt er gezongen in de tweede acte van La Traviata van Giuseppe Verdi. Ja, dat ongelooflijk triestige verhaal van de courtisane Violetta, die sterft in de armen van haar Alfredo. En van tragisch naar spookachtig met het tweede deel van de vierde symfonie van Gustav Mahler. Het lijkt wel of Pietje de Dood hemzelf de solo vioolpartij ter hand neemt. Al betwijfel ik of hij meespeelt met het Budapest Festival Orchestra onder leiding van Ivan Fischer.

gemächliche Bewegung ohne Hast. Dirigent Ivan Fischer volgt nauwgezet Gustav Mahler zijn aanwijzingen op in dit tweede deel van Mahler zijn vierde symfonie. En het Budapest Festival Orchestra die doet helemaal wat de chef hen oplegt. Ik sprak net van de spookachtige ondertoon van de solo-viool in deze symfonie. Die violen in het werk van Camille Saint-Saëns die lijken altijd wel van de duivel bezeten. En al zeker in zijn introduction in Rondo Capriccioso. De virtuose soliste die we nog ruim aan het werk horen tot aan het nieuws van 4 uur is Leila Josefowitz.

0: prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koolman. In het noorden van Duitsland zijn 5 doden gevallen bij een schietpartij in de stad Stade. De politie zegt dat er 2 mensen opgepakt zijn, onder wie de vermoedelijke schutter. Correspondent Gien Baldoek in Duitsland.
2: Even na 12 uur vanmiddag zou er in een wijk net buiten het centrum van Stade, nabij een jongerencentrum, meerdere schoten zijn gehoord. Een ooggetuige zegt ook tegen de Duitse pers dat zij veel geschreeuw hoorden, daarna meerdere schoten hoorden en vervolgens ook een arrestatie zag vanuit haar raam.
1: Het festival Paradise City in Steenokkerzeel belooft een compensatie na het stormweer van afgelopen weekend. De organisatie moest het festival op zaterdagavond stilleggen uit voorzorg. Ook op Couleur Café en Werchter Boutique werden de festivalgangers vroeger naar huis gestuurd. Omdat het gevaarlijke weer een vorm van overmacht is, zullen de tickets niet worden terugbetaald. Maar Paradise City wil nu toch een compensatie voorzien. Het is nog niet duidelijk wat die zal inhouden. In Spanje heeft de politie een hooggeplaatste Italiaanse maffiabaas gearresteerd. De man van 65 stond aan het hoofd van een clan van de 'Ndrangheta. Dat is de machtigste van alle Italiaanse maffia-organisaties. Hij is opgepakt op zo'n 200 kilometer ten noorden van Madrid, waar hij zich al jaren schuilhield in een rustig dorp. Er liep al 4 jaar een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem, wegens geweldmisdrijven, drugshandel en witwassen. De man riskeert 19 jaar cel. De 'Ndrangheta komt uit de tip van de Italiaanse laars, maar is wereldwijd vertakt. In Sydney in Australië worden verschillende stranden vanaf volgende maand permanent bewaakt met drones om haaien te spotten. Er zijn dit jaar al opvallend veel mensen aangevallen door haaien in Australië. Onder meer een jongen van 12 overleed aan zijn verwondingen nadat hij gebeten was. De drones zullen een alarmsignaal uitsturen als ze een haai opmerken. De witte haai is een beschermde diersoort in Australië. De dieren mogen daarom niet worden afgemaakt. En dan nog sport. Enzo Maresca wordt de nieuwe coach van de Engelse topclub Manchester City. Hij volgt de Spanjaard Pep Guardiola op. Maresca is een Italiaan van 46. Hij was eerder coach van onder meer Chelsea en werkte enkele jaren geleden al bij City als assistent van Guardiola. Hij heeft nu een contract van 3 jaar getekend bij City. Dat is de ploeg van rode duivel Jeremy Doku. Het blijft zonnig deze namiddag met af en toe wat stapelwolken. We halen tot 28 graden in het centrum en 21 aan zee. Morgen hetzelfde weer en tot 27 graden. Woensdag wat meer wolken met soms wat regen in het westen en het centrum van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Een concert in een tramdepot, een voormalige balzaal of in een verborgen bibliotheek. Dit is Hide and Seek Festival. Muziek Publiek brengt artiesten van over de hele wereld naar enkele van de meest verrassende plekken in Brussel. Van 17 tot 22 augustus. Ontdek het volledige programma op muziekpubliek.be. Samen met Clara. De zomer van Clara met Olaf Grondelaars.
4: En met deze heerlijke meezinger uit Le Nozze di Figaro van Mozart. Kom er gezellig bij allemaal.

Voyke sapete. Vrouwen, jullie die weten wat liefde is, kijk of ik die ook in mijn eigen hart heb. De page Cherubino die hoopt op die manier zijn liefde te verklaren aan Susanna in Le Nozze di Figaro van Mozart. Ja, sommige mannenrollen werden vroeger door vrouwen gezongen. Vandaar dat we hier de mooie mezzosopraan van Marianne Crébassat hoorden. En ze zong samen met het orkest dat nog meer dan anderen de muziek van Wolfgang Amadee tot leven brengt. Het Mozarteum Orkest Salzburg. Op diezelfde manier brachten we vroeger met ons BRT Philharmonisch Orkest ook veel muziek van Vlaamse componisten tot leven. Hier dirigeert Alexander Dagbari het derde deel uit de orkestsuite die Flor Alpaert schreef met het werk van James Ensor als inspiratie. Dat was in 1930, niet toevallig het jaar nadat Alpaert zijn grote tentoonstelling met werk van Ensor bezocht in het Paleis voor Schone Kunsten hier in Brussel. Dit is het derde deel, de Liefdestuin.

Het beheert het Philharmonisch Orkest onder leiding van Alexander Rachbari in de Liefdestuin. Het derde deel uit de James Ensor suite van Flor Alparts. Hij schreef die suite dus in 1930 en dankzij de briefwisseling tussen Alparts en James Ensor die bewaard is, weten we hoezeer beide heren elkaars werk apprecieerden. En toen Ensor hoorde dat Alparts een symfonisch werk aan zijn kunst wou wijden, begon hij Alparts te voeden door hem regelmatig etsen op te sturen als brandstof voor de inspiratie van die componist. Net hadden we dus de Liefdestuin. Ook luisteraar Willem is in zijn tuin aan het luisteren, stuurt hij door via de Clara-app. Hij krijgt een foto van een magistrale rode beuk waar hij onder zit. Magnifiek mooie boom. We blijven in het thema van de tuinen ook met muziek van Manuel de Falla. Hij leefde van 1907 tot 1914 in Parijs. En daar dacht hij regelmatig terug aan de Spaanse tuinen die hij zo goed kende uit zijn jeugd. En het inspireerde hem tot een cyclus van nocturnes voor piano die hij dan later uitwerkte tot een soort symfonisch gedicht voor piano en orkest. Dit zijn twee van die drie nachten in Spaanse tuinen van zijn hand met Luis Fernando Pérez aan de piano en het Nationaal Orkest van Baskeland onder leiding van Carlo Rizzi.

0: Ja, mooi rustig einde, maar voor de rest toch wel even broeierig als wat alle nachten vorige week. Dit waren twee van de drie nachten in Spaanse tuinen van Manuel de Falla met Luis Fernando Pérez aan de piano samen met het Nationaal Orkest van Baskeland.
1: De zomer van Clara.
0: Op 4 januari 1880 overleed Anselm Feuerbach als een Duitse schilder die de laatste 7 jaar van zijn leven in Wenen doorbrachte als docent aan de Academie voor Schone Kunsten daar. En Wenen was ook de stad waar een andere Duitser 10 jaar voordien naartoe getrokken was, Johannes Brahms. En de twee vonden elkaar dus in Wenen en werden goede vrienden. Zo goed dat Brahms het verlies van zijn vriend verwerkte in een knap werk voor koor en orkest dat Nenje heet. Een treurzang op tekst van Friedrich Schiller. En de eerste zin na de lange intro is alvast een waarheid als een hele veestapel. Auch das Schöne muss sterben.

Gorgon de Perse Omroep samen met de Bamberger Symfonica onder leiding van Robin Ticciati in hele mooie muziek van Johannes Brahms. Zijn Nenie, dat hij schreef om de dood van zijn goede vriend te schilderen, Anselm Feuerbach, te gedenken. Fijn om te weten dat Brahms naast zijn Deutsches Requiem nog andere knappe treurenmuziek heeft geschreven. Als kind verzamelde ik stenen. Mijn vader bouwde er zelfs een speciale kast voor met glazen leggers en met verlichting. Wat de 12-jarige ik werkelijk het mooiste vond dat ik ooit gezien heb. En ook componist Caroline Shaw verzamelt mineralen in Ochre. Dat is een zevendelig koorwerk dat ze schreef in 2022. Ik vind dat toch minstens twee verschillende ijzerhoudende mineralen in tussen de titels. Waaronder dit eerste deel dat verwijst naar siderit. U gaat niet heel veel tekst horen, textuur des te meer. We horen de 22 zangers van The Crossing onder leiding van Donald Nally.

Een mooi samengaan van oude en nieuwe muziek. Hier net het ensemble La Caccia met een versie voor blazers van het chanson Adieu, délices de mon cœur van Jacob Clemens non Papa. En daarvoor Siderite, het eerste deel van de koorcyclus Ochre, die Caroline Shaw recent bedacht in 2022. Het werd gezongen door het kamerkoor The Crossing. En dit is niet zo heel gek veel ouder. Ayrat Ichmuratov, zijn concerten voor altviool en orkest uit 2004. Het derde deel van dat concerto brengt ons naar het nieuws van 5 uur en naar Django. En Nicky Aerts, die maakt er een aanstekelijke avond van. Daar ben ik zeker van. Geniet ervan en heel graag tot later.

0: Het is 5:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Lien de Koman. In het noorden van Duitsland vallen 5 doden bij een schietpartij. En in Gent komen er klachten omdat mensen te veel moeten betalen terwijl ze hun elektrische auto opladen. In Stade bij Hamburg in het noorden van Duitsland zijn minstens 5 doden gevallen na een schietpartij bij een voorziening waar jonge moeders worden opgevangen. Sommige Duitse media melden intussen ook een 6e dode. De doden zijn allemaal volwassenen. Getuigen beschrijven een chaotisch tafereel, vertelt correspondent Gim Baldoek.
1: Ooggetuigen die melden aan Duitse media dat er eerst geschreeuw te horen was en vervolgens meerdere schoten. Een ooggetuige meldt verder dat 2 mensen vervolgens probeerden weg te komen. Een man en een vrouw die volgens Der Spiegel beide boven de 21 jaar zijn, is de omschrijving al daar. En die werden vervolgens staande gehouden door de politie, opnieuw met meerdere schoten. En op een foto zien we ook een Mercedes met beschoten banden. Dus op die manier zou die auto tot stilstand zijn gebracht. En volgens de politie zijn ook daarmee 2 verdachten opgepakt, van wie 1 de schutter is. En daarmee zou dan nu ook het gevaar zijn geweken.
0: De schietpartij zou volgens Duitse media in de relationele sfeer zitten. De politie geeft later vandaag meer uitleg. 7 op de 10 bouwbedrijven overwegen om flexijobbers in te zetten. Dat blijkt uit een rondvraag van sectorfederatie BouwUnie. Flexijobbers zijn werknemers of gepensioneerden die bijverdienen. En vanaf 1 juli kunnen alle sectoren ze inzetten. Bij de meeste bouwbedrijven zijn ze welkom, al mogen ze niet allemaal dezelfde taken uitvoeren. Dat zegt Sanderijn van Leenhoven van de BouwUnie.
2: Het is zo dat overeengekomen is in de bouw dat enkel gepensioneerde bouwvakkers actief mogen zijn op de werven. Dus die mogen bijvoorbeeld metsen of andere zaken doen. Mensen die niet actief zijn in de bouw en willen flexijobben, die mogen enkel ondersteunende taken uitvoeren. Bijvoorbeeld het vullen van de camionet. Maar we zien eigenlijk dat onze bouwbedrijven voor alle soorten functies flexijobbers zoeken.
0: De stad Gent krijgt de laatste tijd klachten van burgers die zeggen dat ze moeten betalen om hun auto op te laden, terwijl dat niet terecht is. In Gent geldt sinds februari het rotatietarief. Na 4 uur laden moet je je auto verplaatsen, maar tussen 10:00 s'avonds en 8:00 s'morgens laad je gratis. Toch zijn er bestuurders die voor die periode moeten betalen. Volgens het stadsbestuur ligt het probleem bij de providers van de laadpalen zelf. Dat zegt Schepen van Mobiliteit, Joris van Broeken.
3: Bij de overgrote meerderheid van de mensen die hun wagen opladen aan een paal, maken gebruik van een laadpasje. En dat laadpasje wordt uitgereikt door een mobility service provider, een MSP. En het is dat bedrijf dat eigenlijk alle elementen van de laadbeurt samenbrengt in 1 factuur. Dat gaat over het rotatietarief dat al dan niet wordt aangerekend. Dat gaat ook over de prijs van de energie. En daarnaast rekenen die ook een kost aan voor hun dienstverlening.
0: De stad vroeg minister van Consumentenzaken Beenders van Vooruit al om opheldering. In de buurt van de gemeente Onij in de provincie Namen is er een grote zoekactie aan de gang om een 5-jarige jongen en zijn vader van 29 te vinden. Ze werden afgelopen zaterdag voor het laatst gezien. Hun auto, een donkere Golf, is gisteren teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub. Op vraag van het parket van Namen en Child Focus heeft de politie een opsporingsbericht verspreid. De moeder heeft ook een oproep verspreid via sociale media en sinds vanmiddag zijn er ook vrijwilligers aan het zoeken in de regio. In Spanje heeft de politie een hooggeplaatste Italiaanse maffiabaas gearresteerd. De man van 65 stond aan het hoofd van een clan van de 'Ndrangheta. Dat is de machtigste van alle Italiaanse maffia-organisaties. Hij is opgepakt op zo'n 200 kilometer ten noorden van Madrid, waar hij zich al jaren schuilhield in een rustig dorp. Er liep al 4 jaar een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem, wegens geweldmisdrijven, drugshandel en witwassen. De man riskeert 19 jaar cel. De 'Ndrangheta komt uit de tip van de Italiaanse laars, maar is wereldwijd vertakt. De grote tabaksfabrikant British American Tobacco schrapt tegen het einde van het jaar wereldwijd 5.500 banen. British American Tobacco maakt onder meer de merken Lucky Strike en Dunhill. Eerder was al aangekondigd dat het bedrijf zwaar moest besparen. Er is de laatste jaren veel minder vraag naar traditionele sigaretten. Het bedrijf heeft ook al verschillende fabrieken gesloten, onder meer in Zuid-Afrika. Miranda Jansen uit Münsterbilze in Limburg is door onderwijsmagazine Klasse uitgeroepen tot leerkracht van het jaar. Ze geeft les in Lasse en is leerlingencoach op een school voor praktijkgericht leren. De jury prijst haar om haar geduld, uitdagende en heldere lessen en betrokkenheid, vooral bij kwetsbare jongeren. Miranda Jansen is heel blij met erkenning.
4: Overweldigend vooral. Heel leuk, maar ja, echt wel een beetje veel. Maar ik probeer vooral voor al mijn leerlingen te zijn en met al mijn leerlingen ook een band op te bouwen. Luisteren wanneer je moet luisteren. Oordelen wanneer je moet oordelen.
0: En in het voetbal wordt Enzo Maresca de nieuwe coach van de Engelse topclub Manchester City. Hij volgt de Spanjaard Pep Guardiola op. Maresca is een Italiaan van 46. Hij heeft een contract van 3 jaar getekend bij City. Dat is de ploeg van Rode Duivel Jeremy Doku. Eerder was Maresca al coach van onder meer Chelsea en werkte enkele jaren geleden al bij City als assistent van Guardiola. Ook vanavond en vannacht helder weer met minima rond 15 graden. Morgen zon en wolken en in het westen mogelijk wat lichte regen. We halen 27 graden. Woensdag meer wolken en tot 25 graden met dan wat regen in het westen en het centrum. We begonnen dit nieuws met een schietpartij in Duitsland bij een voorziening waar jonge moeders worden opgevangen. Er zijn zeker 5 doden gevallen. Meer op vrtnieuws.be.
5: Blijf verwonderd. Django met Nicky Aarts.
6: Goedemiddag, het Orquesta Acocan speelt zometeen voor u een moderne Cubaanse mambo. Kwestie van u een beetje op te warmen voor de rest van de avond. Welkom bij Django.

José Gómez samen met het orkesta Acocan en Cuidado con el Tumbador. Let op voor de Tumbador, de percussionist van de groep, want die kan alle meisjes verleiden. Of je daar ook in zou slagen bij Concha Buica, is maar zeer de vraag. Buica werd geboren op Mallorca, maar haar roots liggen in Afrika en dat hoor je in haar muziek.

Concha Buica met een zelfgeschreven nummer Los Solos, de eenzame. Haar muziek is een mengeling van veel jazz, flamenco, pop, soul en Afrikaanse polyritmiek. Naar Brazilië nu voor een lied van Alfredo Lepera en Carlos Gardel. Die hadden een korte, maar zeer vruchtbare samenwerking. Met Michel Camilo op piano en Tomatito op gitaar.

Accordeonist Lionel Suarez en trompetiste Erel Besson halen het beste in elkaar naar boven op hun nieuwe gezamenlijke album Blossom. Hier met een cover van Lyle Mays en Pat Metheny, Olé. Mocht u al aan het aperitief begonnen zijn, dan serveren wij daar graag deze moemoekie bij. Geen hapjes, geen wijn, maar muziek van tango-grootmeester Astor Piazzolla.

Soledad met Moumouki. Perfecte muziek voor bij het aperitief. Wij doen bij Clara namelijk aan music pairing in plaats van aan wine pairing. En dit is nieuw van pianiste Alexandra Dariescu. Hier samen met Richard Harwood op cello en trois pièces pour violoncelle et piano van Nadia Boulanger.

A Child's Dream, zo heet het nieuwe album van pianiste Alexandra Dariascu. Daaruit lieten wij u Trois pièces pour violoncelle et piano horen. Op het album staat veel muziek die gecomponeerd werd door vrouwen, maar er is ook plaats voor werk van een paar favoriete componisten van Dariascu, zoals Mozart en Bach. Filmmuziek nu van Ennio Morricone uit de film Novecento met Stefano Di Battista op sopraansaxofoon, Fred Nardin aan de piano, André Ceccarelli op drums en Daniele Sorrentino op contrabas.

Uit een album dat ondertussen al meer dan 20 jaar oud is, Aldo Romano Chant, was dit Estate, waarop hij begeleid wordt door onder andere Baptiste Trottignon aan de piano. Met Barney Whelan, Philippe Catherine en Palle Danielson en de Ricardo gaan we richting 6 uur en het nieuws.

0: Het is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Koeman. In het noorden van Duitsland vallen 6 doden bij een schietpartij. En de meeste bouwbedrijven in ons land willen flexijobbers inzetten. In Stade bij Hamburg in het noorden van Duitsland zijn intussen al 6 doden geteld na een schietpartij bij een opvanghuis voor jonge moeders. 5 mensen stierven ter plekke. Het zou gaan om 4 vrouwen en een man. 1 persoon overleed later in het ziekenhuis. De doden zijn allemaal volwassenen. Getuigen beschrijven een chaotisch tafereel, vertelt correspondent Gien Baldoek.
1: Ooggetuigen die melden aan Duitse media dat er eerst geschreeuw te horen was en vervolgens meerdere schoten. Een ooggetuige meldt verder dat 2 mensen vervolgens probeerden weg te komen. Een man en een vrouw die volgens Der Spiegel beide boven de 21 jaar zijn, is de omschrijving al daar. En die werden vervolgens staande gehouden door de politie, opnieuw met meerdere schoten. En op een foto zien we ook een Mercedes met beschoten banden. Dus op die manier zou die auto tot stilstand zijn gebracht. En volgens de politie zijn ook daarmee 2 verdachten opgepakt, van wie 1 de schutter is. En daarmee zou dan nu ook het gevaar zijn geweken.
0: 7 op de 10 bouwbedrijven overwegen om flexijobbers in te zetten. Dat blijkt uit een rondvraag van Sectorfederatie BouwUnie. Flexijobbers zijn werknemers of gepensioneerden die bijverdienen. En vanaf 1 juli kunnen alle sectoren hen inzetten. Bij de meeste bouwbedrijven zijn ze welkom, al mogen ze niet allemaal dezelfde taken uitvoeren. Dat zegt Sanderijn van Leenhoven van de BouwUnie.
2: Het is zo dat overeengekomen is in de bouw dat enkel gepensioneerde bouwvakkers actief mogen zijn op de werven. Dus die mogen bijvoorbeeld metsen of andere zaken doen. Mensen die niet actief zijn in de bouw en willen flexijobben, die mogen enkel ondersteunende taken uitvoeren. Bijvoorbeeld het vullen van de camionet. Maar we zien eigenlijk dat onze bouwbedrijven voor alle soorten functies flexijobbers zoeken.
0: De stad Gent krijgt de laatste tijd heel wat klachten van mensen die onterecht moeten betalen terwijl ze hun elektrische auto opladen. Er geldt sinds februari een rotatietarief in Gent. Wie langer dan 4 uur aan een openbare laadpaal staat, moet extra betalen. Maar ook wie minder dan 4 uur laat, moet soms bijbetalen. Volgens Schepen van Mobiliteit Joris van den Broeke ligt dat aan de uitbaters van de laadpalen.
3: Bij de overgrote meerderheid van de mensen die een wagen opladen aan een paal, maken gebruik van een laadpasje. En dat laadpasje wordt uitgereikt door een mobility service provider, een MSP. En het is dat bedrijf dat eigenlijk alle elementen van de laadbeurt samenbrengt in 1 factuur. Dat gaat over het rotatietarief dat al dan niet wordt aangerekend. Dat gaat ook over de prijs van de energie. En daarnaast rekenen die ook een kost aan voor hun dienstverlening.
0: De stad heeft minister van Consumentenzaken Beenders al om opheldering gevraagd. In de buurt van de gemeente Onet in de provincie Namen is er een grote zoekactie aan de gang om een jongen van 5 en zijn vader van 29 te vinden. Ze zijn vorige zaterdag voor het laatst gezien. Hun auto is gisteren teruggevonden op de parking van de lokale voetbalclub. Op vraag van het parket van Namen en Child Focus heeft de politie een opsporingsbericht verspreid. Sinds vanmiddag zijn er ook vrijwilligers aan het zoeken in de regio. De grote tabaksfabrikant British American Tobacco schrapt tegen het einde van het jaar wereldwijd 5.500 banen. Eerder was al aangekondigd dat het bedrijf zwaar moet besparen. Er is de laatste jaren veel minder vraag naar traditionele sigaretten. Het bedrijf heeft ook al verschillende fabrieken gesloten, onder meer in Zuid-Afrika. In Londen hebben wetenschappers de allereerste resten van een dinosaurus geïdentificeerd die ooit op Antarctica zijn gevonden. Het is een stuk bot dat al 40 jaar lang in een lade lag. Het bot werd in 1985 gevonden door een Britse geoloog, maar wetenschappers konden niet achterhalen wat het precies was en dus kwam het in een lade terecht. Het blijkt nu een staartwervel te zijn van een titanosaurus, dat is een van de grootste dinosoursoorten ooit. Miranda Jansen uit Münsterbilze in Limburg is door onderwijsmagazine Klasse uitgeroepen tot leerkracht van het jaar. Ze geeft les in Lassen en is leerlingencoach op een school voor praktijkgericht leren. De jury prees haar om haar geduld, uitdagende en heldere lessen en betrokkenheid, vooral bij kwetsbare jongeren. Ze is heel blij met de erkenning.
4: Overweldigend vooral. Heel leuk, maar ja, echt wel een beetje veel. Maar ik probeer vooral voor al mijn leerlingen te zijn en met al mijn leerlingen ook een band op te bouwen. Luisteren wanneer je moet luisteren. Oordelen wanneer je moet oordelen.
0: En de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel wordt in januari volgend jaar voor de eerste keer vader. Van der Poel is 31. Zaterdag begint hij normaal gezien aan zijn 6e ronde van Frankrijk. Vorig jaar droeg hij 4 dagen de gele trui. Ook vanavond en vannacht helder weer met minima rond 15 graden. Morgen zon en wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken en tot 25 graden. En dan valt er wat regen in het westen en het centrum. We begonnen dit nieuws met een schietpartij in Duitsland bij een voorziening waar jonge moeders worden opgevangen. Er zijn 6 doden gevallen. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert. Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
6: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
5: Django. Met Nicky Aarts.
7: Goedenavond. Misschien gaat u deze zomer wel op reis richting Balkan. Dan kan u zich alvast wat voorbereiden met deze feestelijke muziek. Welkom bij Django.

Balkanmuziek is veel meer dan alleen maar Goran Bregovic. Getuige deze fanfare, de fanfare Tjokarlia. Muziek nu van Gypsy Baron, Zigeuner Baron, Chico Janos.

virtuoos en allround entertainer Chico Janos op cimbalom, een traditioneel snaarinstrument dat onmisbaar is in de Hongaarse gypsy muziek. Twee Poolse traditionals nu.

0: Beach.
1: Twee traditionele Poolse liederen door de Janusz Pruszynowski Compania. We gaan nu eens terug naar Hongarije met componist Zoltán Kodály en zijn intermezzo voor strijktrio.

Het Deutsches Streichtrio met intermezzo voor strijktrio. Zo eenvoudig is het, van Zoltán Kodály. Johannes Brahms wilde hetzelfde niveau als Ludwig van Beethoven bereiken wat het componeren van symfonieën betreft. Hij werkte dan ook lang en hard aan zijn eerste symfonie die hij klaar had in 1876. In de aanloop daarnaartoe had hij al wat zitten oefenen met lichter werk voor orkest, serenades. Hij componeerde er twee. Allebei in 1856. We laten u het derde deel horen uit de eerste serenade in D groot, opus 11, door het Berliner Philharmoniker.

Claudio Abbado leidde het Berliner Philharmoniker in het Adagio non troppo van de eerste serenade in D-groot, opus 11 van Johannes Brahms. Een pianoportret nu van Chopin door Aziza Mustafa Zadeh.

Armeense pianiste en zangeres Areni Aghbabian met Full Bloom. Even mooi en verstild is dit Love Theme from Farewell to Maria van de Poolse trompetist Thomas Stanko.

0: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Lien de Koman. De hittegolf is officieel voorbij, want het is vandaag in Ukkel geen 25 graden geworden. Het was wel nipt, zegt weerman David de Heenouw van het KMI.
1: Het is 24,9 graden geworden in Ukkel en dat betekent dus dat de hittegolf ten einde loopt. Een hittegolf die een duur had van 12 dagen, dat is te vergelijken met de hittegolf van augustus 2020.
0: Voor een hittegolf zijn minstens 5 opeenvolgende dagen van 25 graden nodig en op 3 ervan moet het 30 graden zijn. 7 op de 10 bouwbedrijven overwegen om flexijoppers in te zetten. Dat blijkt uit een rondvraag van sectorfederatie BouwUnie. Flexijoppers zijn werknemers of gepensioneerden die bijverdienen. En vanaf 1 juli kunnen alle sectoren ze inzetten. Bij de meeste bouwbedrijven zijn ze welkom, alleen mogen ze niet allemaal dezelfde taken uitvoeren. Dat zegt Sanderijn van Leenhoven van de BouwUnie.
2: Gepensioneerde mensen die al altijd in de bouwsector gezeten hebben, die mogen alle functies uitoefenen, dus die mogen op de werf actief zijn. Andere mensen die mogen enkel administratieve of meer ondersteunende taken uitvoeren. In de bouwsector is er natuurlijk een groot tekort aan arbeidskrachten. En onze bouwbedrijven zien flexijoppers als een manier om toch dat personeelstekort een beetje op te vangen.
0: In Stade bij Hamburg in het noorden van Duitsland zijn 6 doden gevallen na een schietpartij bij een opvanghuis voor jonge moeders. 5 mensen stierven ter plekke. Het zou gaan om 4 vrouwen en 1 man. 1 slachtoffer is later overleden in het ziekenhuis. Getuigen beschrijven een chaotisch tafereel, vertelt correspondent Gim Baldoek.
3: Ooggetuigen die melden aan Duitse media dat er eerst geschreeuw te horen was en vervolgens meerdere schoten. Een ooggetuige meldt verder dat 2 mensen vervolgens probeerden weg te komen, een man en een vrouw. En die werden vervolgens staande gehouden door de politie, opnieuw met meerdere schoten. En op een foto zien we ook een Mercedes met beschoten banden. Dus op die manier zou die auto tot stilstand zijn gebracht. En volgens de politie zijn ook daarmee 2 verdachten opgepakt, van wie 1 de schutter is. En daarmee zou dan nu ook het gevaar zijn geweken.
0: Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is Hanna van de Winkel uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde van een Amerikaanse in 3 sets. En op het WK voetbal begint op dit moment de wedstrijd tussen Brazilië en Japan. Het is de 2e wedstrijd van de 16e finale. Gisteren schakelde Canada Zuid-Afrika uit. Ook vanavond en vannacht helder weer met minima rond 15 graden. Morgen zon en wat wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken en tot 25 graden. En dan valt er ook wat regen in het westen en het centrum van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd.
5: Een prachtig uitzicht. Een stille tuin. Een vergeten museum. U kent zeker ook zo'n hidden gem, een verborgen plek in de buurt. Deze zomer gaan we samen op zoek naar de mooiste plekken dicht bij huis. Deel nu uw hidden gem en vul zo de ontdekkingskaart aan. Bij Clara op VRT Max.

0: Django met Nicky Aarts.
1: Goedenavond, we hebben voor u nog muziek van onder andere Bach, Debussy en Purcell klaarstaan. Maar beginnen doen we dit uur met een compositie van Leopold Hoffmann, het Allegro Molto uit het concerto in D groot voor cello en orkest.

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be. Clara, live.

Sol Gabetta op cello met het Kammerorkester Basel. En het derde deel uit het concerto in D groot voor cello en orkest van Leopold Hoffmann. Clavecinist Jean Rondeau leerde ons als geen ander hoe soepel en flexibel een clavecimbel wel kan klinken. Hij is te gast op het MA-festival begin augustus en speelt dan Couperin. Maar wij laten hem nu horen met het ensemble Nevermind en een bewerking van Aria da Capo uit de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach.

het ensemble Nevermind met Aria da Capo uit de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach. Even wat verstilling brengen met het Kyrie eleison uit de Missa Mille Regrets van Cristobal de Morales.

Compagnie of ensemble La Tempête, 11 jaar geleden opgericht door Simon-Pierre Bestion met het Kyrie eleison uit de Missa Mille Regrets, een renaissance mis van de Spaanse grootmeester van Cristobal de Morales. Bruno Elstrofer aanroept nu de muze met zijn Theorbe.

Lauten Companhei, onder leiding van Wolfgang Katschner, werkte Gymnopédie nummer 3 van Erik Satie, dat plots helemaal anders lijkt te klinken, maar toch heel erg herkenbaar blijft. We gaan naar Spanje voor een lange, warme avond met Philharmonia Orchestra onder leiding van Jeffrey Simon en hun versie voor orkest van een origineel pianowerk van Claude Debussy, Petite Suite.

Petite Suite van Claude Debussy, hier in een versie voor orkest door Philharmonia Orchestra. Zomerser kan het bijna niet. Antoni Romaniuk is van nature een muzikale duizendpoot die zijn klassieke training combineert met improvisatorische durf en daarbij de grenzen tussen allerlei genres overbrugt. Zoals hier met zijn Improvisation on Der Lyre Mann, een lied van Franz Schubert uit De Winterreise.

sopraan Ruby Hughes met aan de piano Hugh Watkins en een bewerking van By Beauteous Softness van Henry Purcell. Heel mooi om deze Django bijna mee te eindigen, want dat doen we met violiste Chiara Banchini en ensemble 415 met het tweede deel uit de tweede sonate in C groot opus 2 van Tommaso Albinoni. Nog een fijne avond met Clara en met elkaar. Bye.

0: Het is 8:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De dader van een schietpartij in Duitsland, waarbij 6 doden zijn gevallen, is een man van 45 van Turkse afkomst. Het motief van de schietpartij zou een discussie over hoederecht zijn. De politie heeft zo pas meer uitleg gegeven. Koen Braakman, jij hebt geluisterd.
1: Ja, de schietpartij gebeurde, dat wisten we al, in de gemeente Stade in het noorden van Duitsland, in een centrum dat jonge moeders opvangt. En daar zou ook de dochter van de dader hebben verbleven, een meisje van 3 maanden, samen met haar moeder. En met die moeder was er dus blijkbaar een discussie over hoederecht over dat kind. Moeder en kind zijn trouwens niet bij de slachtoffers. De 6 dodelijke slachtoffers zijn werknemers van dat opvangcentrum. Het zijn 4 vrouwen en 2 mannen. 5 van hen stierven ter plaatse. 1 man overleed later in het ziekenhuis. Naast de dader werd ook een vrouw opgepakt die familie van hem zou zijn, of toch dicht bij zijn familie zou staan. De 2 sloegen na de schietpartij op de vlucht. De politie bracht hen tot staan door de banden van die auto stuk te schieten.
0: Bedankt voor die update, Koen. De hittegolf is officieel voorbij. In Ukkel werd vandaag net niet de vereiste 25 graden gehaald om er nog een dag aan te breien. Al was het nipt, het werd 24,9 graden. De hittegolf heeft 12 dagen geduurd. En de volgende warme periode zit er al aan te komen, zegt weerman David Degenau van het KMI.
2: De eerste 2 weken van juli worden op en top zomers. Deze week met min of meer normale temperaturen van 24, 25 graden in het centrum van het land. Volgende week zal dat opnieuw richting 30 graden gaan volgens onze weercomputers. Dus het ziet er naar uit dat de zomer verder gezet wordt gedurende de eerste 14 dagen van juli.
0: Voor een hittegolf zijn minstens 5 opeenvolgende dagen van 25 graden nodig. En op 3 ervan moet het 30 graden zijn. In Antwerpen verschijnt donderdag een man van 46 voor de rechtbank die ervan verdacht wordt staatsgeheimen te hebben doorgespeeld aan Rusland. De man zit al sinds eind mei in voorlopige hechtenis. Hij zou via sociale media geronseld zijn om voor Rusland te spioneren. De Belgische Militaire Inlichtingendienst werkte maandenlang aan het dossier. Het federaal parket bevestigt de zaak, maar geeft voorlopig geen verdere details. Op het WK voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Brazilië en Japan aan de gang. Een wedstrijd in de 16e finale is dat. Nicolas de Brabander, jij volgt die wedstrijd. Hoe staat het daar?
3: Wel, het staat voorlopig 1-0 voor de Japanners. En dat is toch wel een verrassing. We wisten natuurlijk wel dat de Japanners kwaliteiten hebben. Maar vandaag is hun gameplan heel erg duidelijk. Ze kiezen voor een laag en goed georganiseerd blok en laten Brazilië rustig komen. Maar de goddelijke Canaries spelen nogal traag en ongeïnspireerd en kunnen op die manier weinig echt gevaar creëren. En Japan daarentegen was dodelijk efficiënt. Ze profiteerden van dom balverlies bij Brazilië om uit hun enige doelpoging tussen de palen te scoren. Op het halfuur was het Sano die na een knappe ren en een mooi afstandsschot voor de Japanse goal zorgde. 1-0 dus, werk op de plank voor de 5-voudige wereldkampioen Brazilië. Misschien hebben ze wel snel nood aan een invalbeurt van ene Neymar.
0: Dankjewel, Nicolas. En 2 dagen voor de 16e finale tegen Senegal heeft Romelu Lukaku met de pers gesproken. De topscorer van de Duivels wil zo ver mogelijk geraken in het toernooi, maar waarschuwt dat Senegal een zeer moeilijke tegenstander zal worden.
4: Moesten ze met de Europese ploegen spelen, behoren ze tot de absolute top. Dus ik denk niet dat je ze moet onderschatten. Helemaal. Ze hebben heel veel kwaliteit. Het is een voetballend land die echt alle belangrijke componenten van het voetbal gewoon goed combineert en weet hoe dat ze hun wedstrijden moeten managen. Dus het gaat echt niet makkelijk zijn.
0: Ook vanavond en vannacht helder, met minima rond 15 graden. Morgen zon en wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, tot 25 graden dan. En dan valt er ook wat regen in het westen en het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara in concert met Tine de Donder. Een hele goede avond. Wij gaan de hele zomer lang u elke maandag en vrijdag laten genieten van een jazzconcert in Clara in concert. Dat kan zowel van een gevestigde naam zijn als van een jong en fris talent. En dat laatste is wat we vanavond gaan doen. Het is een van onze twintigers van afgelopen seizoen. Haar naam is Adinda Hertmans. Brusselse jazzzangeres en componiste met een heel specifiek timbre. Ze klinkt zacht en broos en toch ook zelfverzekerd. Ik heb hier een opname vanuit onze studiotoets van februari van dit jaar. Daar zong ze vooral eigen composities, samen met haar vaste bandleden Vajdi Riai, Phil Caporale en Daniel Jonkers. En aansluitend hoort u ook Adinda in duo, dat is met Diederik Wissels. We gaan voor een rustige concertavond vandaag.

0: beste luisteraar. Zie jij de bomen nog door het energiebos?
1: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
0: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
1: Oké.
0: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar

Adinda Hertmans in Fred Hirsch zijn Song of Life. En Adinda speelde dat samen met haar kwartet. Dat bestaat uit Wajdi Riahi aan de piano, Phil Caporali op contrabas en Daniel Jonkers aan de drums. En u kan Adinda Hertmans en dit kwartet deze zomer nog een aantal keer zien spelen. Bijvoorbeeld op 10 juli, dan staan ze in de Toets Jazz Club in Brussel. Vandaag gaan wij toch ook al eens vooruitblikken op Gent Jazz, want dat begint deze week. Komende donderdag gaat nog een van onze ex-twintigers, Adia van Herentals, daar een concert spelen. Zij op saxofoon en ze komt met haar trio, dat heet Bodem. Ze brengen frisse melodieën die zich uitstekend lenen voor een zomerfestival. We gaan al eens luisteren.

Matthias de Krane, die komt net als Adia van Herentals daarvoor. Komt Matthias dus ook naar Gent Jazz op 16 juli, is dat. Hij komt er zijn nieuwe plaat voorstellen. Iets wat hij gemaakt heeft met het ensemble Black Koyo. En Matthias die is speciaal daarvoor naar Marokko gereisd, want hij wou graag de Gnawa-traditie van Marokko leren kennen. Uiteindelijk vond hij dan in Brussel zijn ideale medestanders. Meestermuzikant Hisham Bilali en zijn ensemble Black Koyo is dat geworden. Ze brengen klanken vandaar met gezang en met saxofoon van Matthias de Krane. En daarbij dan ook nog een beetje loops en elektronica tot deze trance-achtige muziek. Dit is nog een stukje uit dat nieuwe album.

De stem van Moses Sumney met Chewbacca Hutchins op fluit en Charles Overton op harp. Vanavond blikken wij in deze Clara in Concert al een beetje vooruit op Gent Jazz. Zo hoorden we al Matthias de Krane en Adia van Herentals die daar allebei gaat spelen. En daarnaast is er natuurlijk altijd ook plaats voor oude getrouwen, veteranen uit de jazz. En dit jaar is dat onder andere Charles Lloyd. De Amerikaanse tenorsaxofonist die is 88 en brengt nog altijd nieuwe muziek uit. Want dit is iets wat net uit is van hem. Het album Sangam and Friends. Sangam, dat is Sanskriet voor samenvloeiing. Het is muziek die Charles Lloyd opnam in Mumbai in 2009 al. Maar die plaat is nu pas afgewerkt geraakt. We horen naast Charles Lloyd ook zijn goede vriend Zakir Hussain. En dan bekende naam drummer Eric Harland. En nog enkele Indiase grootheden. Bijvoorbeeld Rakesh Chaurasia op bansuri en Niladri Kumar op sitar. Zij hebben het allemaal opgenomen op één dag en nu, 17 jaar later, is die muziek uitgebracht op plaat. Een zeer intense opnamedag was dat. En allemaal dus onder leiding van deze saxofonist, Charles Lloyd.

Charles Lloyd met zijn Requiem. 2026, dat is het jaar waarin wij Miles Davis en John Coltrane herdenken. Want die mannen werden allebei 100 jaar geleden geboren. 50 jaar geleden speelde drummer Jack DeJohnette bij John Coltrane. Jimmy Garrison was daar toen de bassist. En een paar jaar geleden heeft Jack DeJohnette dan een album gemaakt met twee zonen van die mannen. Ravi Coltrane en Matthew Garrison. Ze coveren onder andere John Coltrane zijn aangrijpende Alabama.

Jack de Jonet aan de drums met Ravi Coltrane en met Matt Garrison. Dat zijn de twee zonen van respectievelijk John Coltrane en Jimmy Garrison, die bas speelde bij John Coltrane. Zij hebben met z'n drieën het album gemaakt In Movement. En diezelfde Ravi Coltrane speelt ook op de openingsavond van Gent Jazz. Dat is nu donderdag 2 juli. Dan is er daar een grote Miles Davis en John Coltrane celebration. En dat is met Terence Blanchard op trompet. Het is met die groep muzikanten dat wij vandaag ook gaan afronden. Veel dank om te luisteren. Mooie avond nog met Clara. En heel graag tot morgen. Dan ben ik er in Django.

0: Het is 10:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Antwerpen is GroenVoorzitter Ayman Horsche opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Horsche zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Op de Antwerpse gemeenteraad reageerde Bogdan van den Bergen van Groen verontwaardigd op de arrestatie van Horsche. Burgemeester van Doesburg diende hem van antwoord.
1: Maar misschien, collega Van den Bergen, over wat er daarnet gebeurd is. Misschien weet uw partijvoorzitter dat niet, want hij is niet van Antwerpen. Maar in Antwerpen gelden de regels voor iedereen, ook voor partijvoorzitters.
0: Ook Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd. In ter zake zei Almaci dat het een drogreden is dat Horsche is opgepakt, omdat hij op de foute plek manifesteerde.
2: Hier gaan enorme commerciële events door, waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten, omdat ze het niet willen horen. Ze weigeren ook tijdig toelatingen te geven. Ze vragen om geen vlaggen te hebben, om geen slogans te scanderen. Op die manier maak je eigenlijk protest onmogelijk.
0: De dader van een schietpartij in Duitsland, waarbij 6 doden zijn gevallen, is een man van 45 van Turkse afkomst. Het motief van de schietpartij zou een discussie over hoederecht zijn. De politie heeft vanavond meer uitleg gegeven. Koen Braakman, wat is daar gezegd?
3: Wel, de schietpartij in de gemeente Stade in het noorden van Duitsland gebeurde in een centrum dat jonge moeders opvangt. En daar verbleef ook een moeder met de dochter van de dader, een meisje van 3 maanden. En met die moeder was er dus blijkbaar een discussie over hoederecht. Moeder en kind zijn niet bij de slachtoffers. De 6 doden zijn werknemers van dat opvangcentrum, 4 vrouwen en 2 mannen. De dader had met hen een afspraak om het net te hebben over dat hoederecht. Naast de dader werd ook een vrouw opgepakt. Die 2 waren na de schietpartij met een auto op de vlucht geslagen. De politie kon hen tegenhouden door de banden van die auto stuk te schieten.
0: Dankjewel, Koen. In Noord-Frankrijk zijn tweelingzusjes van nog maar 15 maanden oud dood aangetroffen in hun ouderlijk huis. De kinderen zijn waarschijnlijk door de hitte om het leven gekomen. De ouders zijn aangehouden. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
4: Het drama speelde zich af in de gemeente Beuvrage op een paar kilometer van de Belgische grens. Een vader en moeder belden 's middags hulpverleners omdat ze hun dochtertjes, 2 baby's van 15 maanden, dood hadden aangetroffen in hun ledikantje. De politie constateerde dat de meisjes zeer waarschijnlijk zijn uitgedroogd door de hitte in het huis. 4 andere kleine kinderen van het gezin, van 3 tot 6 jaar oud, hadden uitdrogingsverschijnselen, maar zijn niet in levensgevaar. De ouders van het gezin zijn opgepakt. Ze zijn geen bekenden van politie of justitie. Frankrijk had de afgelopen week te maken met een hittegolf van ongekende omvang. Premier Sébastien Lecornu zegt dat er nog nooit eerder zoveel doden thuis zijn gevallen als tijdens deze hittegolf. Maar cijfers en details gaf hij nog niet.
0: Op het WK voetbal heeft Brazilië Japan uitgeschakeld in de 16e finales. De Brazilianen wonnen met 2-1. Het verslag van Nicola de Brabander.
5: De vijfvoudige wereldkampioen had een vette kluif aan Japan, maar stoot uiteindelijk wel verdiend door. Voor de pauze speelden de goddelijke Canaries traag en ongeïnspireerd tegen het lage blok van Japan. En de Japanners konden uit hun enige doelpoging tussen de palen wel meteen scoren. Sano trapte na dom Braziliaans balverlies de knappe 1-0 binnen. Brazilië pakte na rust vervolgens uit met een verschroeiende start. Na grote kansen voor Bruno Guimarães en Casemiro kon die laatste vlak voor het uur dan toch de 1-1 binnenkoppen. Daarna zakte het tempo en leek de match af te stevenen op verlengingen. Tot invaller Martinelli in de toegevoegde tijd van de tweede helft alsnog een gaatje in de Japanse defensie vond. Japan werd zo afgestraft voor een gebrek aan durf en heeft ook in 2026 nog nooit een knock-outwedstrijd op een WK kunnen winnen.
0: En over een half uurtje neemt Duitsland het op tegen Paraguay. Vannacht helder weer met minima rond 15 graden. Morgen eerst zon, later wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, in het centrum lokale buien en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd.

0: Het is 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Monaco is rond 9 uur vanavond een bom ontploft. Een man zou twee rugzakken achtergelaten hebben in een gebouw en die zijn meteen na zijn vertrek ontploft. De verdachte is nog op de vlucht. Voorlopig is er sprake van 3 gewonden. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. In Antwerpen is GroenVoorzitter Ayman Horsch opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Horsch zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd. In Ter Zake zei Almaci dat het een drogreden is dat Horsch is opgepakt omdat hij op de foute plek manifesteerde.
1: Hier gaan enorme commerciële events door, waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten, omdat ze het niet willen horen. Ze weigeren ook tijdig toelatingen te geven. Ze vragen om geen vlaggen te hebben, om geen slogans te scanderen. Op die manier maak je eigenlijk protest onmogelijk.
0: De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken waarschuwt voor zakkenrollers op festivals. Vorige zomer waren er alleen al tussen juni en september meer dan 4.300 gauwdiefstallen. Zakkenrollers slaan toe in drukke wachtrijen of aan de ingang van het festivalterrein en ze mikken vooral op smartphones, bankkaarten en portefeuilles. Laat waardevolle spullen en grote hoeveelheden cash dus thuis en noteer vooraf het IMEI-nummer van je gsm. Dat is een unieke code waarmee de politie je toestel kan traceren. Op het WK voetbal neemt Duitsland het momenteel op tegen Paraguay in de 16e finale. De wedstrijd is er een half uur aan de gang, het staat er nog 0-0. Eerder vanavond heeft Brazilië Japan uitgeschakeld. De Brazilianen wonnen met 2-1. Het verslag is van Nicola de Brabander.
2: De vijfvoudige wereldkampioen had een vette kluif aan Japan, maar stoot uiteindelijk wel verdiend door. Voor de pauze speelden de goddelijke Canaries traag en ongeïnspireerd tegen het lage blok van Japan. En de Japanners konden uit hun enige doelpoging tussen de palen wel meteen scoren. Sano trapte na dom Braziliaans balverlies de knappe 1-0 binnen. Brazilië pakte na rust vervolgens uit met een verschroeiende start. Na grote kansen voor Bruno Guimarães en Casemiro kon die laatste vlak voor het uur dan toch de 1-1 binnenkoppen. Daarna zakte het tempo en leek de match af te stevenen op verlengingen. Tot invaller Martinelli in de toegevoegde tijd van de tweede helft alsnog een gaatje in de Japanse defensie vond. Japan werd zo afgestraft voor een gebrek aan durf en heeft ook in 2026 nog nooit een knock-outwedstrijd op een WK kunnen winnen.
0: Het weer, vannacht helder met minima rond 15 graden. Morgen eerst zon, later wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken, in het centrum lokale buien en tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Antwerpen is GroenVoorzitter Ayman Horsche opgepakt tijdens de wekelijkse protestactie van de Antwerpse coalitie voor Palestina. De betogers protesteren tegen het uithangen van de Israëlische vlag aan het stadhuis. Naast Horsche zijn nog 11 andere mensen opgepakt. Groen gemeenteraadslid Meirem Almaci is verontwaardigd. In ter zake zei Almaci dat het een drogreden is dat Horsche is opgepakt omdat hij op de foute plek manifesteerde.
1: Hier gaan enorme commerciële events door waar politie, brandweer, ambulances met veel moeite nog door kunnen. Maar een protest aan het stadhuis op het moment dat de gemeenteraad gaat debatteren over de vlag, dat kan dan niet. Dat is heel bizar. En het is opnieuw een drogreden van de burgemeester om het protest gewoon niet toe te laten omdat ze het niet willen horen. Ze weigeren ook tijdig toelatingen te geven. Ze vragen om geen vlaggen te hebben, om geen slogans te scanderen. Op die manier maak je eigenlijk protest onmogelijk.
0: De betoging in Antwerpen viel niet toevallig samen met de Antwerpse gemeenteraad. Daar besliste een wisselmeerderheid van N-VA en Vlaamse Belang dat de vlag van Israël mag blijven hangen aan de gevel van het stadhuis en dit tot onvrede van coalitiepartner Vooruit. Fractieleidster Kathleen van Bremt.
2: Vooruit heeft ettelijke keren gevraagd, mevrouw de burgemeester, om samen in het college naar een oplossing te zoeken. En ik vind dat dat nog altijd moet mogelijk zijn. Ik hoop dat we volgend jaar dit debat niet meer voeren. En ik hoop uit de grond van mijn hart dat straks die vlag wordt weggehaald.
0: In Monaco, aan de Azurekust, is rond 9:15 een bom ontploft. Een man zou een pakket achtergelaten hebben aan de inkomhal van een gebouw en hij is meteen gevlucht. Het pakket ontplofte toen 3 mensen toekwamen bij het gebouw. Het zou gaan om een gerichte moordaanslag en niet om een terreurdaad, zegt de minister. De 3 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Het gaat om een man en een vrouw, allebei 50ers en een tiener. Ze zouden familie zijn van elkaar en ze hebben de Oekraïense nationaliteit. De man is een van de rijkste Oekraïense zakenmannen. Hij was gevlucht uit Oekraïne. Over de dader is nog niets bekend. Hij is nog op de vlucht. In Noord-Frankrijk zijn tweelingzusjes van nog maar 15 maanden oud dood aangetroffen in hun ouderlijk huis. De kinderen zijn waarschijnlijk door de hitte om het leven gekomen. De ouders zijn aangehouden. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
3: Het drama speelde zich af in de gemeente Beuvrage op een paar kilometer van de Belgische grens. Een vader en moeder belden 's middags hulpverleners omdat ze hun dochtertjes, 2 baby's van 15 maanden, dood hadden aangetroffen in hun ledikantje. De politie constateerde dat de meisjes zeer waarschijnlijk zijn uitgedroogd door de hitte in het huis. 4 andere kleine kinderen van het gezin, van 3 tot 6 jaar oud, hadden uitdrogingsverschijnselen, maar zijn niet in levensgevaar. De ouders van het gezin zijn opgepakt. Ze zijn geen bekenden van politie of justitie. Frankrijk had de afgelopen week te maken met een hittegolf van ongekende omvang. Premier Sébastien Lecornu zegt dat er nog nooit eerder zoveel doden thuis zijn gevallen als tijdens deze hittegolf. Maar cijfers en details gaf hij nog niet.
0: Op het WK voetbal is momenteel de wedstrijd tussen Duitsland en Paraguay aan de gang. Met nog minder dan een half uur te spelen staat het er 1-1. Eerder vanavond heeft Brazilië Japan uitgeschakeld. De Brazilianen wonnen met 2-1. En dan nog het weer. Vannacht helder met minima rond 15 graden. Morgen eerst zon, later wolken en tot 27 graden. Woensdag meer wolken. In het centrum lokaal buien en tot 25 graden. De komende uren houdt Dominique de Preeuw voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Clara Live.